0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsch.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsch.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij een buurtbarbecue in het Groningse dorp De Wilp zijn gewonden gevallen door een steekvlam. 8 mensen zouden brandwonden hebben opgelopen. 2 zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt Dagblad van het Noorden. Het ging mis toen iemand een brandbare vloeistof op het vuur had gegooid. Dat in Madrid een hoogbejaarde vrouw in een rolstoel uit haar huis is gezet, maakt de Spanjaarden veel los. Ze gingen opnieuw massaal de straat op om te protesteren tegen de wooncrisis. De vrouw van 87 kon na een enorme verhoging de huur niet meer betalen. Ze werd afgelopen week met een brancard haar huis uitgetild. Europa trekt de portemonnee om Afrika te helpen met vluchtelingen. Er worden honderden miljoenen uitgetrokken voor opvang, bescherming en vrijwillige terugkeer. EU-baas Ursula von der Leyen maakte dat bekend op de VN-top in New York. Verder komt ze ook met extra geld voor de Palestijnse gebieden en voor Oekraïne. En het Wilhelmus heeft geklonken in Canada, speciaal voor wielrenster Demi Vollering, die voor het eerst wereldkampioene op de weg is geworden. Ze kwam als eerste over de finish na een indrukwekkende sprint. Vollering is dolblij met haar wereldtitel. Ze noemt het de mooiste zege in haar carrière. Het weer van Weer Online. Vannacht plaatselijk mist. Op de koudste plek in het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Overdag een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het AP-nieuws.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het oosten van het land op de N839 Gent richting Bemmel. Voor Bemmel staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doen zat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goeienacht, ik ben Michiel Frazenstorm. De Merwedebrug over de A27 bij Gorkum is weer open en dat is sneller dan verwacht. Donderdagavond ging de brug dicht vanwege het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag. Het werk zou het hele weekend duren, maar is nu al klaar. Wel mag je niet harder dan 70 over de brug, geldt het vrachtwagenverbod ook nog. Opnieuw is in het zuiden van Oekraïne de havenstad Odessa aangevallen. De gouverneur zegt dat onder andere huizen en loodsen zijn geraakt door raketten of drones van de Russen. Zeker 2 mensen raakten gewond. Deze week is Odessa vaker onder vuur genomen. Er werd een ziekenhuis getroffen en ook een winkelcentrum en een school. In Canada is een helikopter neergestort en daarbij zijn 4 mensen om het leven gekomen. De crash gebeurde op 10 kilometer van het parcours van het WK wielrennen in de stad Montreal. Hulpdiensten konden weinig meer doen. Toen ze aankwamen stond de helikopter in brand en werd al snel duidelijk dat iedereen aan boord was overleden. En de voetballers van Engeland zijn er in de Nations League niet ingeslaagd om de wereldkampioen te verslaan. In Londen kwam Spanje op een 2-1 achterstand, maar won het alsnog met 3-2. Engeland mist in de tweede helft een strafschop. Vandaag komt Oranje ook weer in actie in de Nations League in en tegen Servië. Het weer van Weer Online. Vannacht plaatselijk mist. Op de koudste plek in het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Overdag een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het AB-nieuws.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het oosten van het land op de N839 Gent richting Bemmel. Voor Bemmel staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Na een steekpartij in Eindhoven is op de A58 een mogelijke vluchtauto aan de kant gezet. Daar zaten 5 mensen in en die zijn allemaal opgepakt. Het steekincident was in een Eindhovense woonwijk. Er is misschien ook geschoten. 2 mensen raakten gewond. 1 van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Een meevaller voor automobilisten. De Merwedebrug over de A27 bij Gorkum is eerder dan gedacht weer open. De brug heeft een nieuwe laag asfalt gekregen. De klus zou het hele weekend duren, maar was gisteravond al klaar. Er is de maximumsnelheid verlaagd naar 70 en verandert er niks aan het vrachtwagenverbod. Asielzoekerscentra hielden gisteren open dag en die is volgens de NOS beter bezocht dan vorig jaar. 23.000 mensen kwamen kijken hoe het eraan toe gaat. Opvangorganisatie COA heeft het over een torenhoog aantal. Ook het AZC in Brabantse Nuenen werd goed bezocht. Eerder probeerden buurtbewoners het centrum nog tegen te houden. En dat Joshua Zirkzee in de selectie van het Nederlands elftal zit, komt door zijn manier van spelen. Zijn stijl past het best bij Oranje, zei bondscoach Xavi Hernandez op een persconferentie in Belgrado. Daar speelt Nederland vanavond tegen Servië. Zirkzee werd ineens opgeroepen na het wegvallen van de geblesseerde Brian Brobbey. Het weer van Weer Online. Lokaal kans op mist. In het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Overdag een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 25 graden. En tot zover het AP-nieuws.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het oosten van het land op de N839 Gent richting Bemmel. Voor Bemmel staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dan mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij een buurtbarbecue in het Groningse dorp De Wilp zijn gewonden gevallen door een steekvlam. 8 mensen zouden brandwonden hebben opgelopen. 2 zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt Dagblad van het Noorden. Het ging mis toen iemand een brandbare vloeistof op het vuur had gegooid. In Canada is een helikopter neergestort op 10 kilometer van het parcours van het WK wielrennen in de stad Montreal. Alle 4 de mensen aan boord zijn om het leven gekomen. Hulpdiensten konden weinig meer doen. Toen ze aankwamen stond de helikopter in brand. Europa trekt de portemonnee om Afrika te helpen met vluchtelingen. Er worden honderden miljoenen uitgetrokken voor opvang, bescherming en vrijwillige terugkeer. EU-baas Ursula von der Leyen maakte dat bekend op de VN-top in New York. Verder komt ze ook met extra geld voor de Palestijnse gebieden en voor Oekraïne. En Demi Vollering is in de wolken, nu ze voor het eerst wereldkampioene wielrennen op de weg is geworden. In Canada kwam ze als eerste over de finish na een indrukwekkende sprint. Vollering heeft al heel wat prijzen gewonnen, maar deze wereldtitel vindt ze de mooiste overwinning van haar carrière. Het weer van Weer Online. Lokaal kans op mist. In het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Overdag een mix van wolken en zon. Wordt 21 tot 25 graden. En tot zover het AP-nieuws.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het oosten van het land op de N839 Gent richting Bemmel. Voor Bemmel staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Dit is Twente FM.

0: verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre. En tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Eindhoven zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. En het kan zijn dat er ook is geschoten. Eén gewonde moest naar het ziekenhuis. Na een klopjacht heeft de politie op de A58 een auto aan de kant gezet waarmee de verdachten zouden zijn gevlucht. Er zaten vijf mensen in en die zijn opgepakt. Het is helemaal misgegaan bij een buurtbarbecue in het Groningse dorp De Wilp. Er ontstond volgens Dagblad van het Noorden een steekvlam, waarschijnlijk doordat er iets brandbaars op het vuur was gegooid. Acht mensen raakten gewond, twee van hen zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Sneller dan gedacht is de Merwedebrug over de A27 bij Gorkum weer open. De brug kreeg een nieuwe laag asfalt en ging donderdagavond daarom dicht. Het werk zou het hele weekend duren, maar was gisteravond al klaar. Wel is het zo dat je niet harder mag dan 70 en er verandert niks aan het vrachtwagenverbod. En tienduizenden mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid gedemonstreerd voor een bejaarde vrouw van 87. Ze werd afgelopen week na ruim 70 jaar haar huis uitgezet omdat ze na een flinke verhoging de huur niet meer kon betalen. De huisuitzetting staat voor veel Spanjaarden symbool voor de wooncrisis. Het weer van Weer Online. Eerst lokaal nog even mist. Verder krijgen we vandaag een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het oosten van het land op de N839 Gent richting Bemmel. Voor Bemmel staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.

0: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
1: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0900 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
7: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
8: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
9: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunst of kozijnen? De buurman heeft het ook.
10: Ja, die is huis nu echt af.
9: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
10: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
9: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
0: Twente FM Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De Merwedebrug in de A27 bij Gorkum is alweer open voor verkeer. Er moest een nieuwe laag asfalt komen en dat ging sneller dan verwacht. Gisteravond was Rijkswaterstaat al klaar. De maximumsnelheid op de brug is voorlopig wel verlaagd naar 70 km per uur en het vrachtwagenverbod geldt nog steeds. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt. Een van hen moest naar het ziekenhuis. Er is misschien ook geschoten. De verdachten zouden daarna met een auto zijn gevlucht. Die werd na een klopjacht aan de kant gezet op de A58. Er zaten 5 mensen in en die zijn opgepakt. De Chinese president Xi Jinping heeft bij zijn staatsbezoek aan Amerika 2 reuze panda's cadeau gedaan. De komende 10 jaar wonen ze in de dierentuin van Atlanta. Ze zijn vandaag op het vliegtuig gegaan en worden goed verzorgd. Ze krijgen bamboescheuten, wortels en gestoomde maïsbroodjes mee in het vliegtuig. En het Nederlands elftal moet het vanavond tegen Servië doen zonder Jeremy Frimpong. Bondscoach Xavi heeft hem buiten de selectie gehouden. Er zijn meer wijzigingen vergeleken met donderdag. Voor de geblesseerde Brobbey is Joshua Zirkzee opgeroepen. En ook Geertruida is geblesseerd. Servië-Nederland is om 18:00. Het weer van Weer Online. Eerst lokaal nog even mist. Verder krijgen we vandaag een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
12: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het oosten van het land op de N839 Gent richting Bemmel. Voor Bemmel staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doen zat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige.

0: gsm.nl/luister.
1: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0900 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
2: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl voor de kwaliteit die over 10 jaar nog in je broek zit.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Eindhoven zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Er is misschien ook geschoten. De verdachten zijn gevlucht in auto's. Eén daarvan werd aan de andere kant van Brabant aan de kant gezet, op de snelweg bij Geelse Rijen. Er zaten vijf mensen in de auto, die zijn allemaal opgepakt. In Brooklyn in New York is een man om het leven gekomen toen er een boom bovenop hem viel door noodweer. Ook in een speeltuin viel een boom om. Daar raakten vier mensen gewond. Door het noodweer zitten mensen in zes staten zonder stroom. Meerdere evenementen en concerten zijn afgelast, zoals die van Ed Sheeran. Het bedrijf achter ChatGPT legt het werk aan zijn krachtigste AI-modellen voorlopig stil. Tijdens een test glipte een systeem via een beveiligingslek zonder toestemming het internet op. Daar stelden het vragen aan een openbare chatbot. Eerder probeerde het systeem ook het Amerikaanse ministerie van Onderwijs te hacken. En sneller dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open. De brug in de A27 kreeg een nieuwe laag asfalt en zou daarvoor het hele weekend dicht blijven. Maar het werk was gisteravond al klaar en dus ging de brug meteen weer open. Je mag er nu nog maar met 70 km per uur overheen en vrachtwagens moeten nog steeds omrijden. Het weer van Weer Online. Vandaag een afwisseling van zon en wolken en het wordt warm voor de tijd van het jaar. 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
7: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Erik Kikkerbelt.

0: you do it? Joe Cocker en Unchain My Heart.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Een hele goedemorgen en hartelijk welkom bij wederom een nieuwe editie van het beste van Twente wordt wakker. Voor deze zondag. We kijken op de kalender. Het is vandaag 27 september, mensen.
1: Vandaag de dag dat.
0: Eerst even wat historische feiten voor deze zondag, de 27e. Want vandaag in 1979 beleefde Elton John een verontrustend moment wanneer hij tijdens een optreden in elkaar zakte op het podium. De druk van een uitputtende tournee en persoonlijke problemen eisen hun tol op de popster. Die bekend stond om zijn energieke en flamboyante uitvoeringen. Ja, terwijl hij midden in een nummer was, zakte hij plotseling in elkaar. Wat voor paniek zorgde onder zowel de crew als het publiek. Nou, gelukkig herstelde Elton snel en wist hij het concert gewoon nog even af te maken. Dus vandaag in 1979.
1: Vandaag de dag dat.
0: In 1998... de internetzoekmachine Google wordt opgericht door twee mensen, Larry Page en Sergey Brin. Twee promovendi van de Stanford University. Ja, wat begon als een onderzoeksproject groeit snel uit tot een van de grootste en meest invloedrijke technologiebedrijven ter wereld. Vandaag in 1998 de oprichting van Google. Ja, goed. Wat historische feiten wil ik je voor mee kunnen doen op deze zondag? Daar zijn er nog zaken waar we moeten denken vandaag, voor deze zondag. Ja, nou ja, goed, het is een beetje het seizoen ten einde, maar het is vandaag de dag van het toerisme. Ja. Nee, dat zullen we ook in de winter doen, maar goed. Dat loopt niet echt, zeg ik op mijn beurt. Maar goed, dat kan aan mij liggen.

0: Bruno Mars op de Twente Radio. En On My Soul. En daarvoor draaiden we nog een opname uit de 80's. Paul Simon. And You Can Call Me L. In de Twente Ochtendshow, waar we wederom terug gaan kijken op de meest opvallende zaken uit de ochtendshows van de afgelopen week. En het is tijd voor het eerste fragment.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Jeroen Diepemaat, burgemeester Lossen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Heeft de minister al gereageerd?
3: Nee, nou ja, de brief is er net uit, dus die reactie had ik nog niet direct verwacht. Maar nou, ik hoop dat die snel komt.
2: Ja, de minister is uitgenodigd om te gaan kijken bij de Duitse grens. Nou ja, de grensovergang naar de Lutte. Waar iedere dag files staan, waar oponthoud is en waar controles zijn. Een doorn in de oog van de burgemeester van Lossen. Wat kunnen we daaraan doen? We hebben dat al eerder gevraagd. En wat kan de minister daaraan gaan doen?
3: Nou, wat we inmiddels hebben gezien is dat aan de Duitse kant de grenscontroles zijn aangepast op heel wat plekken. Dat is vorige week gebeurd. Dus er zijn bij heel wat overgangen waar vaste controles stonden, zoals ook bij de Lutte, zijn die veranderd in flexibele controles. Dus zijn er vaste controleposten weg. Er is echt één grote uitzondering. En dat is langs de A1 bij de Lutte. En ik moet zeggen dat mij dat wel heeft teleurgesteld. Blijkbaar kan het dus wel, het aanpassen.

0: van de controles. Dus blijkbaar is men daartoe bereid inmiddels. Maar om een of andere reden zit de A1-grensovergang daar nog niet bij. En dat is wat mij betreft iets wat ook snel aangepast zou moeten worden. En dat willen we graag laten zien aan de minister.
1: Ja, is het misschien ook zo dat de vangst het grootst is bij de A1 bij de Lutte?
0: Ja, dat weet ik niet eerlijk gezegd. Kijk, er wordt gezegd dat dit een overgang is met heel veel verkeersbewegingen. Nou, op zich klopt dat, maar in mijn beeld is de A12 dat ook. En daar is het ook gestopt. Dus ik zie het verschil niet zo. Dus wat mij betreft, als dat op die andere plekken aangepast kan worden, moet dat bij ons ook prima kunnen. En ik denk dat al voor een grote teruggang van de overlast zou zorgen.
1: Ja, er wordt ook weinig kenbaar gemaakt, hè, wat ze eruit vissen, zeg maar, bij de grens. Wat voor effect het heeft.
0: Ja, goed, mijn beeld daarbij is dat overal waar je controleert, vind je dingen. En ik ben ook helemaal niet per se tegen dingen controleren, want dat is ook gewoon hartstikke nodig soms. Alleen, mijn pleidooi blijft, doe dat nou niet steeds op diezelfde plek langs de grens, want dan heeft iedere keer die grensregio er last van. Maar doe dat flexibel, zoals het nu op andere plekken in Duitsland ook weer gaat gebeuren. Dat kan namelijk gewoon.
1: Ja, de burgemeester nodigt de minister uit. Dat hoor je niet al te vaak, maar normaal gesproken krijg je dan netjes antwoord. Een bevestiging of wat dan ook. Ik ben namelijk benieuwd of die wel of niet komt namelijk. Of de drang aanwezig is.
0: Goeie vraag. Kijk, het enige wat ik kan doen is de uitnodiging versturen. En het is altijd aan degene die uitgenodigd wordt om daar dan op te reageren en op in te gaan. De reactie hebben we nog niet ontvangen. Ik ga ervan uit dat die reactie echt wel komt. Of het bezoek ook daadwerkelijk gaat plaatsvinden, zullen we zien. Maar ik nodig de minister van harte uit, ook via hier, om gewoon ook zelf te kijken wat de gevolgen zijn van deze controles. Want ik denk dat gewoon goed is. Want je zit in Den Haag, en dat geldt natuurlijk in Duitsland, in Berlijn worden besluiten genomen. En die hebben soms effecten in de verder weggelegen regio's, de grensregio's, die je niet altijd hebt bedoeld. Nee. Dus ik denk dat het goed is om dat ook met je eigen ogen te gaan bekijken. Zo probeer ik het in mijn werk ook te doen. Te zien wat besluiten die wij nemen in de praktijk doen. Nou, en ik hoop dat de minister dat ook wil.
1: Goed zo, ja, we laatst ook al een grap over gemaakt, maar het asfalt mag er wel opnieuw in langzamerhand. Hè? Dat gras komt erdoor, geloof ik.
0: Ja, nee, goed, als er weinig over ingereden wordt, dan zal dat wel moeten. Maar goed, ik neem aan dat ze dat weer netjes maken als dat gaat
1: gebeuren. Grasmaaitje in uren, ja, ja. Nou, laten we hopen dat het snel opgelost wordt. Ik dank u wel, burgemeester Jeroen Diepemaat-Verlosser.

0: Beautiful Things, Benson Boone in Twente wordt wakker. En daarvoor nog een opname, ja, die aardige dansheiterknijter uit de 90s. Imani was dat en Where Are You? De Twentse Ochtendshow, straks weer een fragment uit een van die Twentse Ochtendshows van de afgelopen week. Nu het laatste nieuws, het laatste streeknieuws met Tanja Reinders.
1: Jouw land en erf verkopen. Voor de buitenwereld slechts een postcode of een paar hectare grond. Voor jou een levenswerk waar je onmeunig zuinig op bent. Maar hoe verkoop je zoiets? Wij zijn Land en Erf. Agrarisch makelaars die de markt kennen en jouw gevoel begrijpen. Kijk op landenerf.nl.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzemini? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote veuroors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let doe. RTT, goor een nieuwheden.
4: Hou je huis koel. Knippers, zonwering heeft een heleboel.
5: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
4: Hou je huis koel. Knippers, zonwering heeft een doel.
5: De schaduwmakers uit het oosten.
6: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. Grondeigenaren in Dinkelland en Tubbergen kunnen vanaf nu gebruik maken van een landschapscoach. Deze geeft onafhankelijk en praktisch advies over het beheer, herstel of aanleg van landschapselementen. Denk hierbij aan houtwallen, houtsingels, heggen, bomenrijen of poelen. Dit soort elementen zijn belangrijk voor de bijzondere historische en natuurlijke aanblik van ons Twentse landschap. De landschapscoach kan niet alleen op praktisch vlak adviseren, maar ook over de mogelijkheden voor subsidies. En helemaal mooi, dit advies is ook nog eens gratis en zonder verplichtingen. Wie graag een advies wil, die kan zich aanmelden via www.landschapoverijssel.nl/landschapsadvies. En dan mooi nieuws uit de Twentse mediawereld. En daar zijn we natuurlijk best een beetje trots op. De documentaire Twentse Mannen Huilen Niet van 1 Twente heeft zaterdag een landelijke lokale media award gewonnen. Maker Björn Blom kreeg de prijs in de categorie video voor zijn documentaire over mannelijkheid, kwetsbaarheid en gevoelens bij Twentse mannen. De jury noemt het een persoonlijk en herkenbaar verhaal dat ook buiten Twente relevant is. Blom droeg de prijs op aan de mannen die voor de camera hun verhaal durfden te vertellen. Zijn boodschap? Je kunt gewoon over je gevoel praten. En dan is hier nog het weer voor Twente. We starten de dag met wat mist, maar langzaam komt de zon erbij en dan stijgt ook de temperatuur. Het wordt vandaag zo'n 22 graden met daarbij een zwakke tot matige zuidoostenwind.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op

koningin van de disco. Zo noemden we haar in de jaren 80. Donna Summer was dat en Bad Girls. En daarvoor een opname van In Excess. Original Zin hoorde je in de Twentse Ochtendshow. Waar we zo dadelijk weer een fragment hebben uit een van die Twentse Ochtendshows van de afgelopen week. Na deze van Douwe Bob. I can stay.

0: Muziek van een man waarvan we toch eigenlijk wel kunnen vertellen dat hij een van de betere zangers van Nederland is. Douwe Bob hoorde je in de Twents Ochtendshow. En Note to Yourself. Note to Self, moet ik het wel goed zeggen. De Twents Ochtendshow. Hier weer een fragment uit een van die Twents Ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Nu gaan wij voetballen. Nou ja, we laten het graag aan experts over natuurlijk. Het Nederlandse voetbalteam CP7-tal. Jeroen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, ben je er al aan toe? Hoe is het met de spanning?
3: Ik ben er zeker aan toe, ik heb er zin in, ja.
2: Ja, vertel even wat er gaat gebeuren, want WK is niet zomaar wat natuurlijk, vooral als het over voetbal gaat. En in dit geval met een zevental.
3: Ja, wij gaan over 2,5 week, 11 oktober, vliegen we naar Amerika, naar Atlanta. En daar hebben wij een wereldkampioenschap CP-voetbal. Dat is inderdaad een zevental en is wat gespeeld door mensen met een of niet aangeboren hersenletsel of een zuurstoftekort tijdens de geboorte. Dus het is echt een motorische beperking. Mensen denken ook wel vaak dat het een geestelijke beperking is, maar dat is echt G-voetbal en wij zijn CP-voetbal.
2: Ja, het is wel dus met een beperking, maar er kan wel gevoetbald worden. Prachtig zeker. Dit wat er gaat gebeuren natuurlijk. Waar komen de voetballers allemaal vandaan, Jeroen?
3: Ja, heel Nederland. Ik ben eigenlijk de enige hier uit Twente. Dichtstbijzijnde zijn twee voetballers uit Lochem en Zutphen omstreken. En de rest is eigenlijk tot Friesland, tot Rotterdam, tot Leiden. Ze komen eigenlijk door heel Nederland. Dus dat is ook wel leuk, ja.
2: Ja, je komt uit Enterum voor de helderheid. Ik wil het niet meteen over die handicap hebben, maar wat is de handicap? Wat kun je minder dan als je Nederlands elftal speelt? Ja, dat kan ik ook niet hoor. Dus,
3: ja, het is van de buitenkant, dus het is natuurlijk niet goed te zien. Bij mij in ieder geval. Ik heb bij de geboorte zuurstoftekort gehad, waardoor mijn rechterhand en been lichtelijk verlamd is. Dan was dat vroeger wel een stuk erger als nu. Dus ik heb het er nu op dit moment wel zo geoptimaliseerd en sterker gemaakt dat het bijna niet meer zichtbaar is. Tenminste in het dagelijks leven. Er zit gewoon veel minder coördinatie in. Evenwicht is wat minder op rechts. Er zit gewoon een stuk minder kracht in. Dus bijvoorbeeld een bal schieten met rechts, dat wordt hem gewoon niet. Dan gaat hem ook niet worden. Maar ik heb het nu wel zo geoptimaliseerd dat een bal pasen naar een teamgenoot of raken met rechts, dat moet wel lukken. Dan raak ik hem ook niet altijd even goed, want dan, die motoriek is er gewoon niet. Dat is het grote verschil.
2: Ja, maar voetballen kunnen jullie wel, tenminste op een bepaalde manier natuurlijk. Ligt het niveau een beetje gelijk? Heeft iedereen een jaar dezelfde handicap? Je weet wat ik bedoel. Het is wat anders als je met één been loopt, ik noem maar wat, weet je?
3: Ja. Nee, ja. Binnen de sport werken ze ook met het klassificatiesysteem. Je hebt drie verschillende klassificaties, 1, 2 en 3. De eentjes zijn het meest beperkt. Dus je wordt ook echt gekeurd voor een toernooi. En dat is meerdere keren. Nou, op een gegeven moment word je dan geconfirmed, noemen ze dat. Dus dan krijg je echt een vaste keuring. Wat ik al zei, de eentjes zijn het meest beperkt en de drietjes het minst. De drietjes zijn meestal de mensen met een niet aangeboren hersenletsel. Dus dat kan zijn door een ongelukje of door een ski-ongeluk of door een virus of wat dan ook. Maar die drietjes kunnen dan ook weer zodoende herstellen dat ze uiteindelijk uit worden gekeurd. Dus dat ze zo goed herstellen dat je eigenlijk niet meer beperkt genoeg bent om mee te doen.
2: Ja.
3: En ik ben zelf een tweetje. Dus je moet een eentje opstellen en je mag een drietje opstellen. En de rest moet je aanvullen met tweeën. Dat is een beetje het reglement om het eerlijk te houden.
2: Ja, het lijkt me lastig om dat te doen, maar oké, er zit een lijn in, dus dat is een duidelijk verhaal, toch?
3: Ja.
2: Met hoe groot, ik bedoel, jullie is een zevental, maar hoe groot is het team wat er naartoe gaat vanuit Nederland? Wie gaan er allemaal mee?
3: Vanuit Nederland is er vorige week een selectie bekendgemaakt van 14 spelers. Dus eigenlijk twee zevertallen. En we begonnen eigenlijk de selectie met volgens mij 23 spelers. Dus uiteindelijk zijn er aardig wat afgevallen nog.
2: En jij zit erbij?
3: Ja, ik zit er gelukkig al jaren bij, dus voor mij is het niet meer heel spannend. Maar ik kan me voorstellen dat het voor sommige jongens nog wel spannend is of ze meegaan of niet. Aankomend weekend toevallig zitten we hebben een trainingsweekend in Zeist. Dus daar zit in Nederland wel te
2: ogen. Het is net echt. Ja, die... Oh, wat super gaaf.
3: Het is ook gewoon heel anders dan wat ik in Enter heb. Hè. Het is gewoon heel professioneel. Je moet echt overal mee bezig zijn. En als je niet fit bent, ga je ook gewoon niet mee. Just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
6: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
0: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl, voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar... nog in je broek zit.
7: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com. Online en

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Zuid-Afrika is een klopjacht aan de gang na een dodelijke schietpartij. In een café ten zuidwesten van Johannesburg zijn 17 mensen doodgeschoten en raakten 15 mensen gewond. Volgens de politie hadden de schutters kalasjnikovs. In de buurt van Kaapstad was ook een schietpartij in een uitgaansgebied. Daar vielen 10 doden. In Canada is een helikopter neergestort en daarbij zijn de 4 inzittenden omgekomen. De crash gebeurde op 10 kilometer van het parcours van het WK wielrennen in de stad Montreal. Hulpdiensten konden maar weinig doen. Toen ze aankwamen stond de helikopter in brand en werd duidelijk dat niemand het ongeluk had overleefd. In China zijn 2 reuzenpanda's op het vliegtuig naar Amerika gezet. President Xi Jinping maakte donderdag bekend dat ze de komende 10 jaar in de dierentuin van Atlanta komen te wonen. Voor de vliegreis van 15 uur kregen de dieren onder meer bamboescheuten, wortels en gestoomde maïsbroodjes mee. En Oranje International Jeremy Frimpong zit vanavond op de tribune bij de wedstrijd tegen Servië. Bondscoach Xavi heeft hem buiten de selectie gehouden. De Tjarel Geertruida en Brian Brobbey zijn er niet bij door blessures. Joshua Zirkzee is opgeroepen als vervanger. Servië-Nederland is vanavond om 6 uur. Het weer van Weer Online. Vandaag een afwisseling van zon en wolken en het wordt warm voor de tijd van het jaar. 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
4: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Erik Kikkerbelt.

0: Robbie Williams en Supreme.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow.
0: En het eerste deuntje na de klok van 9 uur was afkomstig van Genesis. The Invisible Touch. Deel 2, zoals ik al zei, van de Twentse Ochtendshow. Nog een uur lang gaan we terugkijken op de meest opvallende zaken. De ochtendshows van de afgelopen week. Doe maar aan de hand van fragmenten. En we hebben er nog 2 voor je in aanbieding die we nogmaals gaan herhalen dit uur. Daarnaast kijken we naar het weer. Voor vandaag, maar ook zeker voor de komende dagen. Het belooft een mooie week te worden, mensen. Ik zal niet te veel vooruit lopen, maar straks wel in details. En natuurlijk het laatste nieuws, het streeknieuws uit onze regio. Rond 9:30 zoeken we contact met de nieuwsdesk van 1 Twente. Zij gaan ons vertellen wat dat laatste nieuws is, hè.
1: Tot 10 uur is dit het beste van Twente Wordt Wakker.
0: Nu muziek uit de jaren 80. Dit is Toto en Pat.

0: Neon Trees op jouw keuze in Twente. En Animal, daarvoor draaien we nog mooie opname. Ja, in het kader van kwaliteitspopmuziek met een hoofdletter K. Toto was dat en Pamela in Twente wordt wakker. Waar we inmiddels weer een fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week gaan halen.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Ik zit me meteen te bedenken, heeft die Claude ook al een keer meegedaan in The Passion? Ik heb eigenlijk geen idee, ik moet even graven. Ze komen niet 1, 2, 3 uit. Misschien weet Dagmar Boerrecht het antwoord. Goedemorgen, Dagmar.
3: Wim, goedemorgen.
2: Ja, heeft die Claude.
3: Zal ik gelijk met de deur in huis vallen? Je stelt al een hele moeilijke vraag. Die kan ik jou niet beantwoorden.
2: Dat dacht ik al. Ik ook niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet hoor.
3: Nee, nou, maar dat gaan we uitzoeken.
2: Zeg, hoe was de dag van gisteren? Als zijn er chief tourist office. Ook maar eens om het maar even plat te slaan op die manier. Heel makkelijk. Maar het is natuurlijk veel meer.
3: Je maakt er een mooie naam van.
2: Precies. Ja, dat is niet helemaal. Maar ja, hoe was het?
3: Nou, Wim, het was. Het was geweldig. En het is nog steeds geweldig. Het is gebleken dat we volgens mij met elkaar iets heel moois in handen hebben met de Passion voor onze hele regio. Het is een evenement wat natuurlijk landelijk grote bekendheid heeft. En ja, hoe mooi is dat in onze eigen regio in Noord-Marsum en Dinkeland eigenlijk heel Twente neerstrijkt. Wij zijn ontzettend tevreden dat het ons gelukt is.
2: Ja, maar hoe kom je op het idee? Hoe is dat dan allemaal ontstaan, Dagmar?
3: Nou, het idee is, we zaten eigenlijk de laatste editie die dit jaar was, hè, dus de afgelopen Pasen, dat was in Dwingelo. Toen zag ik de beelden op televisie en toen dacht ik al een keer voor mezelf van, god, wat is dit eigenlijk een ja, fantastisch mooi schouwspel. Niet alleen om de inhoud van het verhaal, maar ook om een regio goed neer te zetten. En toen is het eigenlijk begonnen, heb ik daarover eens gesproken met Jos Bond.

0: Weer bellen van, wij willen die passion wel organiseren volgend jaar, want we kunnen dat heel goed. Dan moet je nog een bidboek inleveren, weet ik veel. Ja.
1: Ja, het is een gigantische klus geweest, maar dat hebben we er heel graag voor over gehad. Het is een, inderdaad, je moet natuurlijk niet, je kunt zelf bellen, maar je moet ook door hun geaccrediteerd worden. We hebben natuurlijk wel onze interesse kenbaar gemaakt aan de omroep. En daar zit natuurlijk ook Mediawater bij, dat is de productiemaatschappij. Zij zijn hier ook een aantal keren geweest de afgelopen zomer om een aantal dagen of zaken te checken. Ook samen met de gemeente hebben we dat gedaan. Hè. Er zijn natuurlijk ook heel veel technische voorzieningen nodig straks. Die aanwezig moeten zijn. Nou, en dan komen ze natuurlijk kijken wat zijn mooie opnamelocaties. Hoe zit het met de veiligheid? Kunnen we de parkeergelegenheid garanderen? Zijn de routes die straks met het mooie kruis gelopen moeten worden, zijn die aanwezig? Kunnen er voldoende mensen naartoe? Er zijn zo gigantisch veel zaken waar je rekening mee moet houden. Maar gelukkig hadden we op elk onderdeel een groen vinkje gescoord, Wim.
0: Ja, nou ja, tegen die tijd dan horen we wel precies hoe het allemaal gaat. Want het is een hele operatie, ja, dat weet ik toevallig ook. Er moeten een paar huizen gesloopt worden, geloof ik, om de kruis naar beneden te krijgen.
1: Als dat zo was, denk ik niet dat wij het gedaan hadden. Maar het is inderdaad, spreekwoordelijk gezegd, wel een hele klus. Ja,
0: ja, wat gaaf, wat gaaf. Hey, en dan gisteren even die dag, die is natuurlijk is als een malle voorbij gegaan. Of tenminste, een rollercoaster, zoals het dan heet, denk ik, Dagmar.
1: Dat is het. Ja, dat is het. Weet je, we waren 's ochtends, Jos Mots en ik, op tijd op het VVV-kantoor om iedereen te ontvangen. Daar hadden we een hele groep mensen, zeg maar, in de vorm van figuranten naartoe gehaald. Onder diverse voorwenselen die nog niet de werkelijkheid raakten. Om daar te figureren in het filmpje. Maar goed, gaandeweg de dag, dan is de opnameploeg van de KRO en CRV bezig met die opnames. En dan roesmoest en dan gonst het al een beetje in de stad. En dan hoor je al de eerste reacties van, zou het dan toch? En iedereen wens je succes en appjes. En nou, echt hartstikke leuk. Ja, en om 1 uur het grote moment van bekendmaking. Dat is er wel een blijdschap, euforie. Je ziet het aan alle beelden die hier rondgaan. Het is gewoon fantastisch. Iedereen is blij. We hebben alleen maar goede reacties gehad. Echt geweldig.

0: Een heiterknijter van een hit mondde uit in de samenwerking tussen Adamski en Seal in de jaren 90. Keller hoorde je in de Twents Ochtendshow en daarvoor The Last Train Home van John Mayer. Straks nog één fragment uit de ochtendshows van de afgelopen week en we hebben het laatste weerbericht. Nu het laatste nieuws in onze regio. Tanja Reinders met het streetnieuws komt eraan.
1: Jouw land en erf verkopen. Voor de buitenwereld slechts een postcode of een paar hectare grond. Voor jou een levenswerk waar je onmeunig zuinig op bent. Maar hoe verkoop je zoiets? Wij zijn Land en Erf. Agrarisch makelaars die de markt kennen en jouw gevoel begrijpen. Kijk op landenerf.nl.
2: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl voor de kwaliteit die over 10 jaar nog in je broek zit.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
9: Online.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. Grondeigenaren in Dinkelland en Tubbergen kunnen vanaf nu gebruik maken van een landschapscoach. Deze geeft onafhankelijk en praktisch advies over het beheer, herstel of aanleg van landschapselementen. Denk hierbij aan houtwallen, houtsingels, heggen, bomenrijen of poelen. Dit soort elementen zijn belangrijk voor de bijzondere historische en natuurlijke aanblik van ons Twentse landschap. De landschapscoach kan niet alleen op praktisch vlak adviseren, maar ook over de mogelijkheden voor subsidies. En helemaal mooi, dit advies is ook nog eens gratis en zonder verplichtingen. Wie graag een advies wil, die kan zich aanmelden via www.landschapoverijssel.nl/landschapsadvies. En dan mooi nieuws uit de Twentse mediawereld. En daar zijn we natuurlijk best een beetje trots op. De documentaire Twentse Mannen Huilen Niet van 1 Twente heeft zaterdag een landelijke lokale media award gewonnen. Maker Björn Blom kreeg de prijs in de categorie video voor zijn documentaire over mannelijkheid, kwetsbaarheid en gevoelens bij Twentse mannen. De jury noemt het een persoonlijk en herkenbaar verhaal dat ook buiten Twente relevant is. Blom droeg de prijs op aan de mannen die voor de camera hun verhaal durfden te vertellen. Zijn boodschap? Je kunt gewoon over je gevoel praten. En dan is hier nog het weer voor Twente. We starten de dag met wat mist, maar langzaam komt de zon erbij en dan stijgt ook de temperatuur. Het wordt vandaag zo'n 22 graden met daarbij een zwakke tot matige zuidoostenwind.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stella Lefty op jouw keuze. En Boston.
1: Weer of geen weer. Het actuele weerbericht uit jouw regio.
0: Zoals de doel beloofd, gaan we even kijken naar het weer voor vandaag, deze zondag. En natuurlijk ook de vooruitzichten voor de aankomende week, zeg maar. Nou, vandaag hebben we een mix van wolkenvelden en zon. En op een enkel buitje na blijft het droog. Het wordt een warme zondag met middagtemperaturen die bij ons hier in Twente op kunnen lopen naar zo'n 23 graden. Ja, de wind die komt uit het zuiden en is meestal matig van kracht. Kijken we dan even naar morgen. Ja, dan wordt het nog ietsjes warmer dan de voorgaande dagen met 22 tot 24 graden. In de kustgebieden is het met maximaal 19 of 20 graden ietsjes minder warm. Naast zonnige perioden en wolkenvelden moeten we toch rekening houden met een paar buien. Ja, het westen van het land maakt de grootste kans op een bui. Dat is dan weer het goede nieuws. Kijken we dan de dagen daarna. Ja, een stevige zuidenwind die voert opmerkelijk warme lucht naar ons land. Op dinsdag kan het in een groot deel van ons land zelfs zomers warm worden met 24 tot lokaal 28 graden. En ook op woensdag hebben we nog met deze warme lucht te maken. En is het met 23 tot 27 graden vergelijkbaar warm. Beide dagen is er wel een mix van veel zon en enkele wolkenvelden. Nou, en dan vanaf donderdag, 1 oktober, gaat het weer veranderen. De kans op een aantal stevige buien neemt vanuit het westen toe. En deze buien verdrijven de warme luchtsoort uit ons land. We schakelen vanaf dan ook over naar een wisselvallige weertype. Waarbij er geregeld buien kunnen voorkomen, maar ook de zon geregeld te zien is.

0: Depeche Mode in de Twents Ochtendshow. En enjoy the silence. We kijken op de klok, hoogste tijd voor het laatste fragment uit een van die Twents Ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Herbert, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemiddag. Daar is het nog middag, want jij zit in Shanghai met het ROC Twente. Nou Herbert, hoe is het daar?
3: Ja, het is hier goed. Het is hier een heel andere wereld dan in Nederland. Op dit moment staan we bij de hallen waar de wedstrijd plaatsvindt. En ja, met een oppervlakte van 360.000 vierkante meter zie je overdag niet heel veel.
2: Nee, dat is duidelijk. Hoe ziet het er binnen uit? Want jullie zijn vandaag voor de WK Skills. De hele wereld is daar studenten die een kunstje gaan vertonen. Hè? Dat is het verhaal.
3: Klopt, ja. Ik ben hier namens de tegelzetter Jesse Hees. Die is student bij het ROC van Twente. Ik krijg les op de locatie in Fromsoor bij de Bovel, beroepsopleidingen. En ik ben zijn begeleider na de wedstrijd toe. En hier nu op de wedstrijdvloer doe ik dat samen met een Nederlands expert. En hij moet nu zijn kunstje laten zien tegenover 18 andere landen.
2: Ja, dat was super gaaf allemaal. Er zijn meer disciplines namelijk, want jullie zijn met meerdere mensen. Heeft iedereen nou een eigen begeleider? Gaat het op die manier?
3: Ja, elke student die meedoet, we zijn met 5 studenten vanuit ROC van Twente. Er is een schilder is mee. We hebben een metselaar, die is van een andere school. We hebben een webdeveloper en een timmerman, ook uit de gemeente Twenterand, die meedoet. En iedereen heeft een eigen begeleider vanuit zijn school, maar ook een expert noemen ze dat. En die gaat ook mee naar Europese kampioenschappen en wereldkampioenschappen om hem op de wedstrijdvloer te ondersteunen.
2: Ja, normaal gesproken heb ik ook altijd Natasja aan de lijn, maar die is op dit moment bezig, geloof ik, hè?
3: Ja, zij is de grote mevrouw hier op de vloer. Eigenlijk voor alle wedstrijden zijn Nederland ook mee. Je hebt nu meer dan 26 wedstrijden. En Natasja die hobbelt van de ene wedstrijd naar de andere wedstrijd en zorgt dat eigenlijk alles goed verloopt. En die is daar de hele dag wel druk mee.
2: Ja, als je nou andere deelnemers ziet, hebben die andere manieren van werken? Zie je daar toch verschil in op een of andere manier met onze studenten uit Twente?
3: Ja, als ik nu kijk, ik heb een aantal wedstrijden heb ik nu gezien. In ieder geval van onze Twente-studenten. Van de webdeveloper kun je natuurlijk niet heel veel zien, van ICT niet. Of in ieder geval vanaf de zijlijn niet. Maar als je ziet hoe iedereen werkt met het timmeren en ook het metselen en tegelen. Ja, ieder land heeft zijn eigen manier. Als je kijkt naar het metselen, de een metselt aan de draad en de andere doet alles vanuit losse hand. En bij tegelen, de een begint aan de linkerzijde en de andere begint aan de onderzijde. De andere begint eigenlijk uit te tekenen. Zo zijn er eigenlijk heel veel manieren. En ja, welke is goed en welke is juist.
2: Ja.
3: De tijd is, met zulke wedstrijden zit, de tijd is gewoon dodelijk. Je moet, elke dag moet je een element af hebben. Hij heeft vier verschillende dagen waar hij dus een wedstrijd heeft nu. Totaal 21 uur voor een wedstrijd. Verdeeld over die 4 dagen. En op die manier moet hij elke dag een element afmaken. Is hij niet af, dan wordt hij gewoon beoordeeld voor zover hij af is. En dan mag je de volgende dag daar niet meer aan verder werken.
2: Oké. Er staat dus aardig wat druk op.
3: Er staat druk op. Daarom zeg ik, ja, de tijd is wat dat betreft dodelijk voor de deelnemers. En ze hadden nu net even pauze, dus ik heb hem net even kort gesproken. En in ieder geval van de tegelzetter uit, van Jesse. En voor zijn gevoel gaat het goed. Hij was er ook aan toe. Ze waren hier al 5 dagen en hij zegt, ik ben hier voor iets en dat is voor een wedstrijd. Ik wil graag mijn kunstje laten zien. En dat moment mag voor mij wel komen. En vanochtend sprak ik hem nog even kort voor de wedstrijd. En toen zei hij van, ik heb er zin aan. Dus dat is al heel belangrijk.
2: Ja, de andere deelnemers uit Twente zijn op dit moment ook bezig, neem ik aan. Of die doen ook hun eigen discipline.
3: Ja, de schilder Sophie die is bezig met haar taak. En Jochem, ook uit de gemeente Twenterand, die zit bij Bouwmensen in Almelo in opleiding. Maar ook met de ROC. En die vertegenwoordigen de timmerwedstrijd. En die was ook aardig relaxed vanochtend en vanmiddag toen we even spraken. Net zo. Het is enorm. En daar kunnen we in Nederland wat dat betreft nog wel echt een voorbeeld aan nemen. Hoe alles hier gaat. En dat is wel heel gaaf om te zien dat je dan zulke cultuur. Je zit natuurlijk wel aan de andere kant van de wereld. Maar het is wel een heel andere
2: discipline.
3: Het zijn hele andere mensen. Ze gaan een heel andere discipline, absoluut.

0: nieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Koopzondag bij de buren. Aanstaande zondag is Modehaus Render in Alstetten geopend van 1 tot 6 uur. Ontdek de gloednieuwe herfstcollectie en sterke merkmode voor hem en haar. Direct over de grens bij Enschede. Modehaus Render in Alstetten, bij de kerk.
6: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer.

0: Huur dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Bij de buren is het voordeliger. Kom naar de Koopzondag bij Meubel van Wijk en Alstede. Ontdek stijlvolle meubels en scoort 10% extra korting. Tot zondag van 1 tot 6 uur bij Meubel van Wijk. Slechts 5 minuten over de grens.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl voor de kwaliteit die over 10 jaar nog in je broek zit.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In het zuiden van Duitsland zijn vanmorgen 2 doden gevallen bij een ongeluk met een touringcar. Er raakten ook 25 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde op een snelweg ten westen van München. De bus raakte van de weg en sloeg over de kop. Volgens Duitse media zaten er toeristen uit de Filipijnen in de bus. In de buurt van Kaapstad in Zuid-Afrika zijn vannacht 10 mensen doodgeschoten in een uitgaansgebied. Gewapende mannen begonnen meteen met schieten toen ze binnenkwamen. Gisteravond was er ook een dodelijke schietpartij in een café in de buurt van Johannesburg. Daar vielen 17 doden. Het bedrijf achter ChatGPT heeft zijn krachtigste AI-systeem voorlopig gepauzeerd. Dat ging tijdens een test op internet, terwijl dat niet mocht. Het was minder erg dan wat het systeem eerder deed. Toen probeerde het een website van het Amerikaanse ministerie van Onderwijs te hacken en brak het in bij de Australische Gezondheidsdienst. En een dierentuin in de Amerikaanse stad Atlanta maakt zich op voor de komst van 2 reuzenpanda's uit China. Die zijn vandaag op het vliegtuig gezet. President Xi Jinping maakte donderdag bekend dat de panda's naar Amerika zouden komen. De dierentuin in Atlanta had tot 2 jaar geleden ook reuzenpanda's. Het weer van Weer Online. Vandaag veel zon, af en toe wat bewolking en met 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg is het warm voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht kan in het westen een klein buitje vallen. En dat was het ANP-nieuws.
4: Dit is Twente FM.

Wat een heerlijk begin van deze zondag. The Edge of Heaven van Wham. Hartelijk welkom bij Twente FM Weekend. En die show die werd geopend door Don Henley, The Boys of Summer. En nou, hoe toepasselijk met de middagtemperaturen die we vandaag kunnen bereiken van 24 graden hier in Twente. Heerlijk. Zeg, ik heb straks uitslagen voor je. Het divisieniveau, de clubs uit de regio die daarin uitkomen. Divisie 2, 3 en 4. En natuurlijk de interlandperiode. De Nations League is aan de gang. Vanavond speelt Nederland om 17:15 tegen Servië. Dan neem je even mee wat er allemaal op de planning staat. En natuurlijk muziek. We beginnen met eentje van Pink. Dit is Beautiful Trauma en zometeen ook Hootie in the Blowfish. Only wanna be with you.

Beauty in the Blowfish, Only Wanna Be With You. Pink hoorde je ook, Beautiful Trauma. En normaal gezien, ja, als het een raceweekend is, denk je, oh, het is zondag, de race begint. Maar nee, die race was gisteren in Baku. En daar veroverde Red Bull plek 2 en 3. Max kwam 2/10 tekort voor de overwinning op George Russell. Dit is Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

Simple Minds. All the things she said. En Teddy Swims hoorde je ook Mr. Know It All. Nog één plaatje in het voorprogramma van het Streeknieuws. Tanja leest dat zometeen. Yazoo en Zane. Dit is Eyes Closed. Tommy.

0: zondag bij de buren. Aanstaande zondag is Modehaus Render in Alstetten geopend van 1 tot 6 uur. Ontdek de gloednieuwe herfstcollectie en sterke merkmode voor hem en haar. Direct over de grens bij Enschede. Modehaus Render in Alstetten bij de kerk.
1: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
4: Bij de buren is het voordeliger. Kom naar de koopzondag bij Meubel Van Wijk in Alstetten. Ontdek stijlvolle meubels en scoort 10% extra korting. Tot zondag van 1 tot 6 uur bij Meubel Van Wijk. Slechts 5 minuten over de grens. Van Wijk, Van
5: Wijk. Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. Grondeigenaren in Dinkelland en Tubbergen kunnen vanaf nu gebruik maken van een landschapscoach. Deze geeft onafhankelijk en praktisch advies over het beheer, herstel of aanleg van landschapselementen. Denk hierbij aan houtwallen, houtsingels, heggen, bomenrijen of poelen. Dit soort elementen zijn belangrijk voor de bijzondere historische en natuurlijke aanblik van ons Twentse landschap. De landschapscoach kan niet alleen op praktisch vlak adviseren, maar ook over de mogelijkheden voor subsidies. En helemaal mooi, dit advies is ook nog eens gratis en zonder verplichtingen. Wie graag een advies wil, die kan zich aanmelden via www.landschapoverijssel.nl/landschapsadvies. En dan mooi nieuws uit de Twentse mediawereld. En daar zijn we natuurlijk best een beetje trots op. De documentaire Twentse Mannen Huilen Niet van 1 Twente heeft zaterdag een landelijke lokale media award gewonnen. Maker Björn Blom kreeg de prijs in de categorie video voor zijn documentaire over mannelijkheid, kwetsbaarheid en gevoelens bij Twentse mannen. De jury noemt het een persoonlijk en herkenbaar verhaal dat ook buiten Twente relevant is. Blom droeg de prijs op aan de mannen die voor de camera hun verhaal durfden te vertellen. Zijn boodschap? Je kunt gewoon over je gevoel praten. En dan is hier nog het weer voor Twente. We starten de dag met wat mist, maar langzaam komt de zon erbij en dan stijgt ook de temperatuur. Het wordt vandaag zo'n 22 graden met daarbij een zwakke tot matige zuidoostenwind.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Ja, je hoort het inderdaad goed hoor. Ilse de Lange, So Incredible. En de eerste na streeknieuws is van Kygo en Dean Lewis, Lost Without You. En natuurlijk, Ilse die komt opnieuw de top 40 binnen met dit nummer. 18 jaar geleden was het een semi-hit. En nu weer, omdat hij zo bekend is geworden op TikTok. Alle jeugd die nummers gebruikt. Dit is Cock Robin, The Promise You Made. En je hoort ook zometeen Chappelle Roan en de uitslagen in het divisieniveau.

0: Chappelle Roan, The Subway, op jouw zondagochtend.
1: Twente FM, sportnieuws.
0: En ik zei het al, ik neem je even mee in de uitslagen. De tweede divisie, Quick Boys wint met 2-0 van HSC Hardenberg. Groetingen speelt met 3-3 gelijk tegen Roda Raalte. In de derde divisie A, Excelsior 31 wint met 3-0 van Dovo. En SCG de Muiden wint met 2-0 van Purmerstein. ACV wint met 4-0 thuis van SVZW. En Sparta Nijkerk wint met 3-2 van Staphorst. In de vierde divisie D een aantal wedstrijden. De Oldeveste 54, 1-0 winst op Heino. Deto verliest thuis met 3-4 van Berkum. Urk verliest thuis met 0-1 van Bomboys. En Kwik 20 verliest thuis met 2-4 van Vriesia 1883. ASC thuis tegen Flevo Boys 1-3. En vanmiddag om 2 uur speelt Neo tegen TVC 28. Dat zijn de wedstrijden. En het is mooi weer, dus als je gaat, heel veel plezier. Nou, bekend van Wet Wet Wet, Love Is All Around. En op Madonna hoor je zo, hang up.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Koopzondag bij de buren. Aanstaande zondag is Modehuis Render in Alstetten geopend van 1 tot 6 uur. Ontdek de gloednieuwe herfstcollectie en sterke merkmode voor hem en haar. Direct over de grens bij Enschede. Modehuis Render in Alstetten, bij de kerk.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
6: Bij de buren is het voordeliger. Kom naar de koopzondag bij Meubel van Wijk en Alstetten. Ontdek stijlvolle meubels en scoor 10% extra korting. Tot zondag van 1 tot 6 uur bij Meubel van Wijk. Slechts 5 minuten over de grens.
7: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
0: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
8: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
11: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
12: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
13: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
14: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Groot alarm bij een Brits militair vliegveld dat ook door de Amerikanen wordt gebruikt voor aanvallen op Iran. Niemand mag de basis meer in of uit en bewoners van een dorpje in de buurt zijn geëvacueerd. Er wordt onderzoek gedaan naar explosieven. Het is niet bekend wat er precies aan de hand is. Er zijn wel meerdere mensen aangehouden. 2 doden en zo'n 25 gewonden bij een busongeluk in het zuiden van Duitsland. Een van de gewonden is in levensgevaar. In de bus zaten zo'n 45 mensen, voornamelijk Filipijnse toeristen. De bus raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en rolde over de kop. De weg is dicht. Een zwaar gewonde bij een steekincident vannacht in het Gelderse Scherpenzeel. De man werd gevonden in een huis en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hij had meerdere steekwonden. Het is niet duidelijk hoe het nu met hem gaat, maar hij lijkt niet in levensgevaar. Er is iemand opgepakt voor de steekpartij. En de politie heeft vannacht een illegaal housefeest in de duinen bij Hargen beëindigd, boven Bergen aan Zee. Er waren honderden mensen, meldt regiozender NH. De politie heeft iedereen naar huis gestuurd. Dat ging zonder problemen en er is niemand aangehouden. Er wordt nog wel onderzocht wie het feest heeft georganiseerd. Het weer van Weer Online. Vandaag veel zon, af en toe wat bewolking. Het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. En dat is warm voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht kan in het westen een klein buitje vallen. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Twente FM.

Feest in de Kraat van Tom Petty. Welkom in uur 2 van Twente FM Weekend. Die werd geopend door Lil Nas X. That's what I want. En dat weten we eigenlijk wel, want je wil. Je wil gewoon lekkere muziek op deze zonnige zondag, de 27e van september. Oh, het gaat zo hard. Dit is Nielson. Het is ijskoud.

Justin Bieber. Daisies op jouw zondagochtend. Fields on Holiday ook ijskoud. Muziek hebben we natuurlijk voor je, dat weet je. En ook straks Nations League planning en uitslagen. Want die is volop aan de gang. Nederland speelt vanavond om 17:15. Dan weet je dat alvast. Tegen Servië uit wedstrijd. Dit is Davina Michel, Heartbeat en Alex Born hoor je ook. Pesten.

Alex Warren. Passenger blijft toch een leuke plaat. We hebben nog één plaatje trouwens voor je klaarstaan in het voorprogramma van de Streeknieuws. En je hoort het al, dit is Soft Cell, Tainted Love. En Simon Webber als eerste.

0: Zondag bij de buren. Aanstaande zondag is Modehaus Render in Alstetten geopend van 1 tot 6 uur. Ontdek de gloednieuwe herfstcollectie en sterke merkmode voor hem en haar. Direct over de grens bij Enschede. Modehaus Render in Alstetten bij de kerk.
1: Van Wijk, Van Wijk, Van Wijk.
2: Bij de buren is het voordeliger. Kom naar de koopzondag bij Meubel Van Wijk in Alstetten. Ontdek stijlvolle meubels en score 10% extra korting. Tot zondag van 1 tot 6 uur bij Meubel Van Wijk. Slechts 5 minuten over de grens.
1: Van Wijk, Van Wijk, Van Wijk, Van Wijk.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
7: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie. De

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
4: Ja, die is huis nu echt af.
3: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
4: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
3: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. In Geesteren en Tubbergen is gisteren Burendag aangegrepen om de buurt een stukje mooier te maken. In Geesteren wipte wethouder Hilde Berning-Evelo de eerste tegel voor de aanleg van een groene speel- en ontmoetingsplek aan de Zuringstraat. In Tubbergen maakten ze een nieuw hinkelbaantje aan de Bruno van Ommenstraat officieel af. Het baantje is aangelegd door buurtbewoners en moet vooral door schoolkinderen worden gebruikt. De gemeente betaalde het materiaal, de bewoners deden het werk. Military Boekelo staat volgende week op het programma en de Nederlandse titelverdedigster Sterre van Houten is erbij. De 22-jarige Amazone uit Deurningen won vorig jaar verrassend het Nederlands kampioenschap en verdedigt haar titel tijdens de military van 1 tot en met 4 oktober. Nederland komt met 8 ruiters en Amazones aan de start. Onder hen ook drievoudig Nederlands kampioene Janneke Boonzaaier en voormalig winnaar Merel Blom-Hulsman. Opvallend is, de cross-country wordt dit jaar in omgekeerde richting gereden. En daardoor komt de belangrijkste watercombinatie eerder in het parcours. En dan is hier als laatste nog het weer voor Twente. Vandaag is het rustig weer. Er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind en de temperatuur ligt rond de 22 graden. En daarbij schijnt ook de zon. Morgen is er weer vrij veel bewolking en dan kan er zelfs wat regen vallen bij zo'n 23 graden.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1Twente.nl.

Fleetwood Mac, Little Lies op jouw zondagochtend. Simon Webber hoorde je ook als eerste na het streeknieuws. No worries. Ja, ja, die Nations-uitslagen die komen eraan. Even geduld nog, want ja, deze man die we hebben voor je klaarstaan, Simply Red, die komt volgend jaar weer naar Nederland. Ik geloof uit mijn hoofd begin juli. Kijk even op de social. Dit is Fairground

0: Jamiroquai, Virtual Insanity op jouw zondagochtend. Je hoorde ook Simply Red, Fairground. En we zijn toen die uitslagen in de Nations League.
1: Twente FM, sportnieuws.
0: En ik vind het leuk om je even mee te nemen hoor, begrijp me niet verkeerd. Slovenië, Schotland 0-0. San Marino, Finland 0-7. IJsland, Estland 1-1. Faroe-eilanden, Kazachstan 1-1. Bulgarije, Luxemburg 1-2. En dat kun je opmerkelijk noemen, want Luxemburg wint natuurlijk niet zo heel vaak. Noord-Macedonië tegen Zwitserland 0-3. Engeland, Spanje 2-3. Dat was echt een mooie pot. Tsjechië, Kroatië 1-2. Slowakije, Moldavië 2-0. En Albanië, Wit-Rusland 2-0. En ik zei het al, vanavond ook een heleboel wedstrijden op het programma. Waar in ieder geval speelt het Nederlands elftal. Vanavond om 17:15 in Servië tegen Servië. Draaien wij muziek van je van de Waterboys, Hall of the Moon. En of het erbij wordt. Ella Langley hoorde je ook, Choose in Texas.

Choose in Texas. Hij brengt toch een beetje country naar Nederland. En dat doet ze goed hoor. En de Waterboys staat ervoor. The Hole of the Moon. Onze muzikale knuffelbeer Henk Ketting staat voor je klaar. Zometeen tussen 12 en 3. Wie kent Henk? Hij heeft alles meegenomen. Zijn koffer met zoete, zachte platen. En ook zijn podcast. Alle reden om lekker te luisteren. En als je iets wilt terugluisteren, dan ga je naar de pagina twentefm.nl/luisteren. Hey, een fijne week en tot de

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog allemaal tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Koopzondag bij de buren. Aanstaande zondag is Modehaus Render in Alstetten geopend van 1 tot 6 uur. Ontdek de gloednieuwe herfstcollectie en sterke merkmode voor hem en haar. Direct over de grens bij Enschede. Modehaus Render in Alstetten, bij de kerk.
7: Jouw land en erf verkopen. Voor de buitenwereld slechts een postcode of een paar hectare grond. Voor jou een levenswerk, waar je onmeunig zuinig op bent. Maar hoe verkoop je zoiets? Wij zijn Land en Erf. Agrarisch makelaars die de markt kennen en jouw gevoel begrijpen. Kijk op landenerf.nl.
8: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
9: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
0: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl voor de kwaliteit die over 10 jaar nog in je broek zit.
10: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
12: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
13: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
14: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
15: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
16: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
17: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
0: Twente FM Nieuws.
18: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Meerdere Nederlandse ziekenhuizen hebben computerproblemen waardoor patiënten hun gegevens online niet kunnen inzien. Een ziekenhuis in Leeuwarden heeft het over een probleem met de beveiliging en benadrukt dat het niet om een hack gaat. Ook bij een ziekenhuis in Breda zijn IT-problemen. Bij een vechtpartij in het Brabantse Oosterwijk heeft de politie gisteravond meerdere slagwapens gevonden. De ruzie ontstond na een botsing met meerdere auto's. Er zijn 7 mensen aangehouden en er raakte ook iemand gewond. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. Het protest in Madrid tegen het op straat zetten van een bejaarde vrouw is ook vannacht doorgegaan. Honderden mensen hebben in tenten op een plein geslapen na een groot protest gisteren. De vrouw is na tientallen jaren naar huis uitgezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Het protest staat dan ook symbool voor de wooncrisis. En bij de marathon van Berlijn leek het er lang op dat het wereldrecord bij de vrouwen zou worden verbroken. Maar de winnares kreeg kramp. De Ethiopische kwam strompelend over de finish en bleef daardoor ruim een minuut onder het wereldrecord. Bij de mannen was de winnaar ook een Ethiopiër. Hij won dit jaar ook de marathon van Rotterdam. Het weer van Weer Online. Vandaag veel zon, af en toe wat bewolking. Het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. Vanavond en vannacht kan in het westen een klein buitje vallen. En dat was het ANP-nieuws.
4: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk.

Gino Vanelli en de Wild Horses aan het begin van deze aflevering van Weekend Henk. En ik zeg een hele goede middag. Leuk dat je er weer bent. 3 uur lang, ketting op je radio. Nou, of je daar vrolijk van moet worden, dat weet ik niet. Maar we gaan het gewoon proberen met z'n tweeën vandaag. Zo meteen nog lekkere muziek van Rondé, Coldplay, Bruno Mars en straks nog even de Boosa. Maar ik wil nog even terugkomen op die Gino Vanelli. Want ja, die heb ik een tijdje geleden alweer gezien in Enschede. Toen trad hij op. Maar jaren eerder heb ik hem ook al gezien bij een of andere festival. En ik moet je zeggen, het was een hele leuke vent. Die nam echt de tijd voor de fans. Even gewoon een praatje, even een handtekeningetje, even lekker op de foto. En ik moet je zeggen, van dat soort artiesten hou ik. Ja, straks een overzicht van wat er gebeurde op deze dag. Deze 27 september. En wie zijn er vandaag jarig? Ik vertel het je straks.

Een van de grote hits van Was Not Was en Spy in the House of Love. Je hoorde hem zojuist hier op Twente FM. En ik zei het altijd vandaag, zondag 27 september. Maar wat gebeurde er allemaal op deze dag? Nou, we beginnen in 2020. Gordon werd 's nachts in zijn woning in Amsterdam overvallen. Hij werd daarbij bedreigd en mishandeld. En de overvallers gingen er met verschillende kostbare spullen vandoor. Dan even iets luchtigs, want in 2019 zond RTL 4 de allereerste aflevering uit van The Masked Singer. Je kent het al, bekende Nederlander verkleed in de meest bizarre kostuums. En dan maar raden wie erin zit. Inmiddels is het programma niet meer weg te denken van... Ja, en ik weet je wat ik ook zo'n leuk programma vind met Boskhart? Is natuurlijk het programma wat elke zaterdagavond wordt uitgezonden. Make Up Your Mind. Gisteravond was het weer. Ik heb het weer niet geraden wie erachter zat. Nee, maar ik vind de make-up vind ik echt waanzinnig. En we rijden tegenwoordig in de meest luxe en moderne auto's. Maar in 1908 zag het er allemaal nog heel anders uit. Want in Detroit rolde de eerste Ford Model T uit de fabriek. De auto werd een gigantisch succes. En uiteindelijk zou er maar liefst 15 miljoen van worden gebouwd. En wie mogen allemaal vandaag dan kaarsjes uitblazen? Ben jij zo iemand? Gewoon hartelijk gefeliciteerd dan. Je doet dat samen met de Canadees-Franse zangeres Avril Lavigne. Bekend van hits als Complicated en Skaterboy. Radio- en televisiepresentator Sander Lantinga. En voetbaltrainer Dick Advocaat. Die is ook jarig vandaag. Ja,

Break My Heart. Strakjes wil ik het nog even met je hebben over een ander televisieprogramma. Bestemming X. Ja, dat wordt vanavond weer uitgezonden. Ken je het programma niet? Daar ga ik je er straks allemaal over vertellen. Want ik vind het een heel leuk programma. En misschien kan ik je ook wel geenthousiast maken over dat geheel. En nog een programma, maar dan in België. Ja, we kennen het ook in Nederland. We gaan er ook meer over vertellen. Ik ga gewoon vertellen over de televisieprogramma's.

0: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
1: Van bij, van bij, van bij.
2: Bij de buren is het voordeliger. Kom naar de koopzondag bij Meubel van Wijk en Alstetten. Ontdek stijlvolle meubels en scoor 10% extra korting. Tot zondag van 1 tot 6 uur bij Meubel van Wijk. Slechts 5 minuten over de grens.
1: Van Wijk, van Wijk, van Wijk.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
9: Online

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Gevonden.
2: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
3: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Koopzondag bij de buren. Aanstaande zondag is Modehaus Render in Alstetten geopend van 1 tot 6 uur. Ontdek de gloednieuwe herfstcollectie en sterke merkmode voor hem en haar. Direct over de grens bij Enschede. Modehaus Render in Alstetten, bij de kerk.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. In Geesteren en Tubbergen is gisteren Burendag aangegrepen om de buurt een stukje mooier te maken. In Geesteren wipte wethouder Hilde Berning-Evelo de eerste tegel voor de aanleg van een groene speel- en ontmoetingsplek aan de Zuringstraat. In Tubbergen maakten ze een nieuw hinkelbaantje aan de Bruno van Ommenstraat officieel af. Het baantje is aangelegd door buurtbewoners en moet vooral door schoolkinderen worden gebruikt. De gemeente betaalde het materiaal, de bewoners deden het werk. Military Boekelo staat volgende week op het programma en de Nederlandse titelverdedigste Sterre van Houten is erbij. De 22-jarige Amazone uit Deurningen won vorig jaar verrassend het Nederlands kampioenschap en verdedigt haar titel tijdens de military van 1 tot en met 4 oktober. Nederland komt met 8 ruiters en Amazones aan de start. Onder hen ook drievoudig Nederlands kampioene Janneke Boonzaaier en voormalig winnaar Merel Blom-Hulsman. Opvallend is, de cross-country wordt dit jaar in omgekeerde richting gereden. En daardoor komt de belangrijkste watercombinatie eerder in het parcours. En dan is hier als laatste nog het weer voor Twente. Vandaag is het rustig weer. Er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind en de temperatuur ligt rond de 22 graden. En daarbij schijnt ook de zon. Morgen is er weer vrij veel bewolking en dan kan er zelfs wat regen vallen bij zo'n 23 graden.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: jammer dat ze niet meer onder ons is. Dolly Parton overleed nog niet zo erg lang geleden, maar dit was wel een van de grote hitjes. 925, je hoort hem zojuist hier op Twente FM. Het aantal fietsongevallen in Enschede is de afgelopen jaren flink gestegen. In 2019 waren er 66 fietsslachtoffers en in 2024 waren dat er alweer 94. En dat is een stijging van 42%. Opvallend, want de gemeente wilde juist het aantal fietsongevallen juist met 30% verminderen richting 2030. Volgens Enschede komt de stijging onder meer doordat er meer wordt gefietst en doordat fietsers door de vergrijzing gemiddeld kwetsbaarder worden. Om toch ongelukken te voorkomen worden waar mogelijk paaltjes van fietspaden verwijderd en worden meer straten ingericht als 30 kilometer zone. Dat steeds meer mensen de fiets pakken lukt overigens wel. In 2024 werd 48% van de ritten tot 7,5 kilometer met de fiets afgelegd. En het doel voor 2030 is juist 50% om dat te behalen.
1: De lekkerste hits in de herfst.
2: Dit is de nummer 1 van Twente met de hits.

Pixie scoorde ermee in de jaren 90 met deze Angel. En daarna heeft hij eigenlijk geen hit meer gescoord in Nederland. Hij treedt nog wel op en dat soort dingen nog meer. Maar ja goed, hits blijven uit. Strakjes Jonas Blue. Maar eerst Alok Zingala en Ellie Goulding.

eens een gegeven moment hebben over twee televisieprogramma's die ik aan het bekijken ben. De eerste is alweer vanavond te zien op televisie. Ga ik het in het volgende uur over hebben. En het andere is eigenlijk een Vlaamse serie, maar die we ook in Nederland kunnen bekijken. Maar dat met Nederlandse deelnemers.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Douze had altijd best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
9: Online en

0: kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de buren is het voordeliger. Kom naar de koopzondag bij Meubel van Wijk en Alstetten. Ontdek stijlvolle meubels en scoor 10% extra korting. Tot zondag van 1 tot 6 uur bij Meubel van Wijk. Slechts 5 minuten over de grens. Van Wijk, van Wijk, van
4: Wijk. Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
5: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0900 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Sommige ziekenhuizen in Nederland hebben computerproblemen en daardoor kunnen patiënten niet bij hun gegevens. Het gaat onder meer om ziekenhuizen in Leeuwarden en Breda. Mensen hoeven zich geen zorgen te maken, want volgens het ziekenhuis in Leeuwarden is er geen sprake van een hack. Het zou een simpele IT-storing zijn. In België is een meisje van 1 overleden nadat ze de hele dag in een auto had gezeten. Een van de ouders had haar 's ochtends naar de opvang moeten brengen, maar was dat vergeten. Pas 's avonds werd ze ontdekt in de auto. Het kind werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De antiterrorisme-eenheid van de Britse politie onderzoekt wat er vanmorgen gebeurde bij een legerbasis die ook door Amerika wordt gebruikt voor aanvallen op Iran. Er werd groot alarm geslagen. Niemand mocht de basis in of uit en er werd gezocht naar explosieven. Meer wil de politie er niet over zeggen. Er zijn meerdere mensen aangehouden. En de 2 slachtoffers van een steekpartij in Eindhoven gisteravond werden aangevallen door een grote groep mensen die uit meerdere auto's kwamen. Hun auto werd ook vernield. Het jongste slachtoffer is 14 jaar. De daders sloegen daarna op de vlucht. Op een snelweg bij Breda werden 5 mensen aangehouden. Het weer van Weer Online. Vandaag veel zon, af en toe wat bewolking. Het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. Vanavond en vannacht kan in het westen een klein buitje vallen. En dat was het ANP-nieuws.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in de regio op de A12, de Duitse grens naar Arnhem. Tussen Afrit Beek en Duiven heb je 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk.

En ik zei het al tegen, ik wil het met je hebben over twee televisieprogramma's. De ene kom ik zo meteen nog op terug. Maar ik wil eerst even met het programma beginnen wat vanavond weer op televisie te zien is. En ik weet niet of je het kent, maar het heet Bestemming X. En als je het niet kent, het gaat als volgt. Een aantal bekende Nederlanders zijn in een bus gestopt. Die bus is geblindeerd en die rijdt door Europa. En dan moeten de mensen in de bus rijden waar ze zijn. Ja, en dat doen ze op sneaky manier. Af en toe laten ze de bus gewoon 4 uur lang rondjes rijden op een circuit. Of ja, ze denken van, ja, waar zijn we nu? En dan denken ze van, we zitten bijvoorbeeld in Engeland. Terwijl ze dan bijvoorbeeld in Frankrijk zitten. Dat soort dingen allemaal meer. Nou, op dit moment is die bus aanbeland in Engeland. Daar zijn ze terechtgekomen. Maar ja, goed, als je het even hebt gezien, dan heb je gezien dat aan het begin van het hele busverhaal, dat daar twee bussen stonden naast elkaar en Herman de Blijker onder andere uit de ene bus kwam. En natuurlijk die voetballer, Graeme Rutjes. En dat zijn Rotterdammers natuurlijk. En ja goed, dan kan je een klein beetje misschien op je wenken wel aanvoeren waar die bus, bestemming X, dus naartoe zou kunnen gaan. Hè? Want ze zeiden nog, Herman de Blijker, tot later. Ja, dat zei hij. Dus mijn gevoel is, misschien is dit een spoiler alert. En kijk je ernaar en denk je van, Ketting, je zit er helemaal naast. Maar volgens mij eindigt die bus in Rotterdam. Let maar eens op. Vanavond weer op televisie, Bestemming X bij RTL. Je zou er eens naar moeten kijken. Leuk programma. En je kan er zelf ook aan meedoen, hè. Het is ook nog goed voor je topografie en zo. Weet je, hoe je kennis hebben van hoe de Europa in elkaar steekt. Ik vind het wel een leuk programma in ieder geval. Straks dat andere televisieprogramma wat ik nu op dit moment aan het kijken ben op Videoland.

David Guetta op Twente FM. Zometeen is het alweer tijd voor het streeknieuws hier op Twente FM. Weer professioneel gelezen natuurlijk. En wil je echt op de hoogte blijven? Ga dan even naar onze website 120.nl of download onze gratis 120.

0: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteit die over 10 jaar nog in je broek zit.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
6: Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl. Gevonden.
1: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. newsoutside.nl.
4: Een uniek koopje? Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 9:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. In Geesteren en Tubbergen is gisteren Burendag aangegrepen om de buurt een stukje mooier te maken. In Geesteren wipte wethouder Hilde Berning-Evelo de eerste tegel voor de aanleg van een groene speel- en ontmoetingsplek aan de Zuringstraat. In Tubbergen maakten ze een nieuw hinkelbaantje aan de Bruno van Ommenstraat officieel af. Het baantje is aangelegd door buurtbewoners en moet vooral door schoolkinderen worden gebruikt. De gemeente betaalde het materiaal, de bewoners deden het werk. Military Boekelo staat volgende week op het programma en de Nederlandse titelverdedigster Sterre van Houten is erbij. De 22-jarige Amazone uit Deurningen won vorig jaar verrassend het Nederlands kampioenschap en verdedigt haar titel tijdens de Military van 1 tot en met 4 oktober. Nederland komt met 8 ruiters en Amazones aan de start. Onder hen ook drievoudig Nederlands kampioene Janneke Boonzaaier en voormalig winnaar Merel Blom-Hulsman. Opvallend is, de cross-country wordt dit jaar in omgekeerde richting gereden. En daardoor komt de belangrijkste watercombinatie eerder in het parcours. En dan is hier als laatste nog het weer voor Twente. Vandaag is het rustig weer. Er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind en de temperatuur ligt rond de 22 graden. En daarbij schijnt ook de zon. Morgen is er weer vrij veel bewolking en dan kan er zelfs wat regen vallen bij zo'n 23 graden.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12, de Duitse grens richting Arnhem, staat er vanaf afrit Beek 7 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1

Erik Tijl van Enter Vooruit. Bestuursleden Rob Kortenhorst en Bas Kuiper van Suntermaten vertellen over dit Wierdense evenement. En Regepel Wierde Enter wordt ook de foto van de maand weer besproken. En deze keer komt hij van Enterse fotograaf Henk Pluimers. En wil je erbij zijn? Je kan bij de opnames aanwezig zijn. Meld je dan even aan. Dat kan via redactie@twentefm.nl. De inloop is vanaf 19:30 en de opnames beginnen om 20:00. En het praatprogramma wordt uitgezonden op zaterdag 3 oktober vanaf 19:00 op Twente TV en 1 Twente TV. Gaat het allemaal te snel? Dat begrijp ik natuurlijk wel. Kijk het dan even naar op onze website 120.nl of twentefm.nl. Je mag kiezen, maakt mij niet zoveel uit. Waar je niet over hoeft te kiezen is gewoon de muziek op je radio. Want die hoor je gewoon op Twente FM Radio. Ja, zo simpel is het. De beste muziek van toen en nu. Zometeen Walking on Sunshine. Het is mooi dit.

0: Bare Maximum, Roxy Dekker op je radio. En ik zei het ook, ik wil het nog met je hebben over een ander tv-programma. Dat volg ik op Videoland. Ja goed, ik kan me voorstellen dat je niet geabonneerd bent op Videoland. Maar ik wil het toch even erover hebben, maar misschien ben jij dat wel. Dan kan ik je aanraden, De Verraders België. Ja, daar zullen heel veel Belgen bij zitten die je misschien helemaal niet kent. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Er zitten ook Belgen bij die je wel kent. Zoals wielrenners, voetballers. Marc-Marie Huijbrecht bijvoorbeeld doet mee. Nou ja, goed, die moet je eens gaan bekijken. En je kent er natuurlijk ook van de serie in Nederland, De Verraders. Je weet het al. Drie bondgenoten en verraders. En ja goed, de bondgenoten moeten eigenlijk de verraders zien te opsporen en te elimineren. Ja, wie wordt de winnaar aan de ronde tafel na ongeveer pakken bij 10 afleveringen? Ze krijgen daarvoor allerlei opdrachten en het is een mindfuck, kan ik je wel vertellen. Zo zegt het zelf ook. Ik las een van de deelnemers van seizoen 2 in België. Die vertelde zelfs dat ze in therapie was geweest, want ze heeft een half jaar na de opnames had ze problemen. Ja, zo ver gaat het, hè. Dus ik zou het gewoon eens even bekijken. De Verraders op Videoland en dan De Verraders België dan in dit geval. Ja, ik kan hem aanraden.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twenteherfst.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen. Er is een speciale online programma's. Extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
1: Discussie
3: gesloten lijkt me.
4: Ja, maar je vetbike kun je ook trappen.
3: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
4: Oh, is dat zo?
3: Ja, zeker.
1: En Twentse cultuur.
5: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl voor de kwaliteit die over 10 jaar nog in je broek zit.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com. Online

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Mooi hoofd hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Groningse De Wilp is straks een bijeenkomst na het buurtbarbecue-drama van gisteravond, meldt Dagblad van het Noorden. 8 mensen raakten gewond door een steekvlam, waarschijnlijk nadat er iets op het vuur was gegooid. 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. De burgemeester heeft vanochtend de straat bezocht waar het gebeurde. Een student uit Gaza is voorlopig niet meer welkom op de Universiteit van Maastricht, nadat hij op social media steun uitsprak voor de aanval van Hamas op Israël 3 jaar geleden, melden media. Hij stak zijn duim op bij een tv-item daarover en zei "This is me". Het filmpje zorgde voor veel ophef. Hij heeft het inmiddels verwijderd. Een man die afgelopen week in Tilburg bij een politiecontrole een valse naam opgaf, blijkt nog 6 jaar de cel in te moeten in Frankrijk. Agenten voelden nattigheid omdat de man niet leek op de foto op zijn ID. Uit een internationale database bleek dat de man in Frankrijk is veroordeeld voor drugshandel. En een domper voor de kersverse wereldkampioene Demi Vollering. Een dag na haar wereldtitel op de weg heeft wielerbond UCI haar een boete van ruim 1000 euro gegeven. Vollering heeft een niet toegestaande positie op de fiets aangenomen, zegt de bond. Welke is niet duidelijk. Je mag onder meer niet met je onderarmen op het stuur leunen. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen raakt het bewolkt. Het is nog wel warm, 21 graden aan zee tot 26 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht kan in het westen af en toe een klein buitje vallen. En dat was het ANP-nieuws.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12, de Duitse grens richting Arnhem, heb je tussen Afrit Beek en Duiven een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk. Henk Ketting.

0: plaat. We draaien ze regelmatig, de mannen van AH. En dit was ook weer zo'n hele lekkere. Hoe zat het met jou vroeger trouwens? Ging je graag naar school? Ik persoonlijk ben niet zo'n schoolfan, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb ook regelmatig gespijbeld. Ja, misschien jij ook wel. Nou ja, deze hele week staan scholen in de regio stil bij Schoolaanwezigheidsweek. Dit is een regionaal initiatief om het belang van aanwezig zijn op school te benadrukken. Jongeren die zonder diploma van school verlaten hebben namelijk 7 keer zoveel kans om maatschappelijk uit te vallen en in de bijstand terecht te komen. Zeker in sommige gemeenten kan dit aanzienlijk probleem zijn. Diverse scholen pakken dan ook extra uit. Neem bijvoorbeeld het Alma College in Almelo. Hoe minder uren leerlingen missen, hoe beter de uitslagen. Bovendien zijn de sociale contacten op school net zo belangrijk als de leerprestaties, zo benadrukt men. En deze week worden de leerlingen dan ook feestelijk onthaald. Compleet met een rode loper. Per klas ontvangt de leerling die het meest aanwezig was een leuke prijs. Nou ja, als dat zo is, dan zet ik ook nog graag op school. Kan ik je verzekeren. Ik hou van prijzen. Zelfs beloond om op school te zijn. Wow, ik zit vooraan.
1: I could

bericht boeien en dan moet je zelf maar eens even kijken wat je ervan vindt. Of je het ermee eens bent. Of je vindt dat de rechter in dit geval een goede uitspraak heeft gedaan. Het volgende namelijk, want een medewerker van een makelaarskantoor in Tilburg is volgens de rechter op terecht op staande voet ontslagen. Waarom? De vrouw had zich ziek gemeld en vertelde haar werkgever dat ze de ziekte van Pfeiffer al bij kleine inspanningen uitgeput raakte. Toch deed ze een maand later mee aan een Herox-wedstrijd in Mechelen. Hierbij moet je hardlopen en dan wordt weer afgewezen met zware fitnessoefeningen. En toen haar werkgever haar daarmee confronteerde, zei ze dat sporten gezond is. Nou, volgens de kantonrechter draait het niet zozeer om de vraag of ze ziek is en of ze mocht sporten. Het gaat vooral in zijn ogen om het vertrouwen tussen werkgever en werknemer. En door haar ziekmelding en vervolgens deelname aan de wedstrijd mocht haar werkgever volgens de rechter concluderen dat ze geen eerlijk beeld van haar situatie had gegeven. Ja, ben je daarmee eens of niet? Hè? Of denk je van nou, maakt het nou uit? Laat het maar even weten, kan via de app. Het verhaal gaat nog wel even verder, want de vrouw krijgt nog wel ruim 2500 euro aan achterstallig loon en vakantiegeld. En een transitievergoeding van 877 euro. En als je denkt dat het daarmee de kous af is, nee, ze moet zelf nog ruim 2100 euro schadevergoeding betalen aan haar voormalige.

0: Woncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag ook

0: groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Vriezenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
1: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com. Online.

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl. Gevonden.
1: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl. Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. Bij een grote woningbrand aan de Zeven Bosjes in Almelo is vanmiddag minstens 1 persoon naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer werd rond 12:15 gealarmeerd en schaalde al snel op naar grote brand. Meerdere blusvoertuigen en een hoogwerker kwamen ter plaatse. De brandweer veroorzaakte veel rook die zich door de wijk verspreidde. Inmiddels is het zijn brandmeester gegeven. De straat is vanwege de hulpverlening nog afgesloten. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Eigenaren van woningen en bedrijfspanden in Oldenzaal krijgen volgend jaar geld terug op hun OZB-aanslag. De gemeenteraad heeft daar maandag mee ingestemd. Het gaat om compensatie voor de extra verhoging van de onroerende zaakbelasting in 2025. In totaal wordt 1,5 miljoen euro teruggegeven. Een voorstel van PvdA, GroenLinks en D66 om een deel van het geld te gebruiken voor onder meer wijken, jeugd en verenigingen kreeg geen meerderheid. Volgens de indieners worden huurders nu niet rechtstreeks gecompenseerd. Wethouder Bouwman zegt wel met woningcorporatie WBO in gesprek te willen over de compensatie. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Op de meeste plekken schijnt de zon en het is aangenaam met ruim 23 graden. Vanavond neemt de bewolking toe en lokaal kan het licht gaan sputteren. De temperatuur daalt in de nacht tot 13 graden. Morgen is het bewolkt met 22 graden.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in de regio op de A12 richting Arnhem. Tussen knooppunt Ouddijk en Duiven staat 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.
5: Come on, baby.
2: Twente FM, Weekend Henk.

Sing My Religion op deze zondagmiddag hier op Twente FM. Het is tijd om even te gaan aftellen. Gaan we. Mag ik? Ja? Graag. Ah, heerlijk. Hij is al in de pad aanwezig, beste mensen. Zometeen na 3 uur ga je hem horen. De one and only Michel Otter en zijn Otter Show hier op Twente FM. En ik heb het al eerder tegen je gezegd.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
7: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
8: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
9: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
12: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com. Online.

0: 11.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Ja, vrienden, vriendinnen, goedemiddag en welkom bij de Otter Show op Twente FM. Ja, we gaan er weer lekker tegenaan. Ondanks dat het al 1,5 minuut over 3 is. Oh, Henk was weer veel te lang van stof, hè, vandaag. Ja, nee hoor, Henk, geen probleem. Lekker, man. Dat maakt mij het uit. Hey, fijn dat je er bent op deze zondag 27 september 2026. Het is een bijzondere dag vandaag. En waarom? Dat vertel ik je zo meteen. Eerst even het nieuws.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Het waterpeil in de Rijn bij Lobith staat historisch laag, maar 6,10 meter. Het oude record stond nog niet zo lang, sinds vorige maand pas. Ook in Duitsland droogt de Rijn steeds verderop. Bij Keulen is het maar 43 centimeter diep en ook dat is een laagte record. Op de Dam in Amsterdam hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen wat zij noemen de voorbereidingen voor een oorlog. Ze zijn het er niet mee eens dat er zoveel geld naar het leger gaat onder druk van de NAVO. Dat gaat volgens hen ten koste van sociale voorzieningen. De Universiteit Maastricht heeft de student uit Gaza geschorst. Hij had een filmpje online gezet waarin hij de aanslagen van Hamas op 7 oktober lijkt te steunen. Volgens de universiteit zorgde de video voor veel onrust. De student heeft het filmpje inmiddels verwijderd. En Iran zegt opnieuw een Amerikaanse onderwaterdrone te hebben onderschept in de straat van Hormuz. Het is de tweede keer in een maand tijd. Volgens Iran wordt de drone gebruikt voor spionage. De Amerikanen zeggen er niks over. De straat van Hormuz wordt al maanden geblokkeerd door Iran en Amerika. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een mooie nazomerdag met 21 graden in het noorden tot lokaal 26 in het zuiden. Wel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanavond kan er in het noorden of westen een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.
4: Hoi.

0: Lekker man. Lekker man.
1: Laat dus fijn beginnen zo op de zondagmiddag. New Sensation van In Excess hoor je zo aan het begin van de Otto Show op Twente FM. Goedemiddag. Jouw keuze in Twente.
2: De Otto Show met Michel Otter.
1: Hoi, ben ik. Ja, hoi.
2: Twente FM.
1: En ik zei het al, het is vandaag een bijzondere, bijzondere dag. Ja.
3: Dit is je verjaardag.
1: Want het is mijn verjaardag, ja. Gaat zomaar niet voorbij. Fijn jongens, heerlijk.
3: Want de jarige
1: ben ik.
3: Daarom ben ik ook zo blij.
1: Ik ook, ja, heel erg blij. Hip, hip, hoera, hoera. Zo, nou, dan weet je dat ook weer. Ja, ik zit hier gewoon om een verjaardag radiootje te spelen. Ja, waarom ook niet, hè? Ja, wat moet je dan? Thuis gaan zitten op de bank. Met familie en vrienden en een gebakje. Nou, laat maar hoor. Een gebakje kan vanavond bij de koffie ook nog wel. Geen enkel probleem. Ja, die heeft mijn dochter zelf gebakken trouwens. Een heerlijke appeltaart. Oma's appeltaart van mijn dochter. Ik vind het heel verwarrend, maar het is wel waar. Oh, lekker jongens. En ja, ik heb ook zulke leuke cadeaus gekregen. Ja, ik heb natuurlijk al een tijd lang gehint hier op de zender dat ik heel graag de nieuwe plaat van The Nothing But Thieves zou willen hebben. Stray Dogs, zo heet die plaat. Die is namelijk eergisteren uitgekomen. En ik heb een paar keer gehint zo op de radio. Nou, als mijn vrouw luistert of mijn kinderen, nou, die wil ik wel hebben voor mijn verjaardag. En wat kreeg ik vanochtend? Inderdaad, van mijn drie kinderen die prachtige plaat van Nothing But Thieves. Ben ik super blij mee. Ik ga straks wel even een trackje daarvan draaien. En van mijn vrouw heb ik ook nog wel wat leuks gekregen. Zo'n wandhouder om platen aan vast te maken aan de wand en zo. Weet je wel, super tof. Mijn muziekkamer wordt helemaal te gek. Ja, man. Hé, het is dus de Otter verjaardagshow vandaag. Dus ik geef mezelf vandaag ook gewoon cadeautjes. Ja, sterker nog, een stuk of 30, denk ik. Ja. Ja, ik ga gewoon een Otter show maken. Twente FM maken. Zoals Twente FM zou klinken als Michel Otter de muziekbaas was. Ja, ja, ja. Ja. Dus heel veel popmuziek, maar dan wel misschien af en toe met een rauw randje. Zoals deze van Sam Fender. Dit is Arm's Length. Goedemiddag.

0: iets minder complimenteus over het werk wat u heeft gedaan. En ik probeer me zorgvuldig uit te drukken. Maar het komt in de buurt van broddelwerk.
1: De Otter Show.

0: Zondagmiddag 14:15. Je hoorde David Guetta samen met Sia. Een zeer gelukkig huwelijk, want die lui die hebben al heel veel hitjes samengescoord. Waaronder deze dus, Flames.
1: Otters ontdekking.
0: Och, het is alweer tijd voor Spik, Splinter, Hagel, Vonkom. Nieuwe muziek hier bij de Otter Show op Twente FM. De Otter verjaardagshow hier op Twente FM, dat moet ik eigenlijk zeggen. Ja, ja, ja. 30 cadeautjes aan mezelf of zoiets. Ja, hoeveel liedjes draai je in zo'n 3 uur? Nou, misschien wel 35, 36, geen idee. Als je denkt, Michel, ik heb er nog wel een cadeautje voor je. Kom hem even langsbrengen aan de Wilhelminastraat 5 in Oldenzaal. Gebak moet je dan ook meenemen, lust ik ook wel heel graag. Heb ik de koffie voor je? Ja, dat kan ik voor je regelen. En als je denkt, nou Michel, ik heb nog wel een muzikaal cadeautje voor je, dan kun je gewoon de berichtenbox gebruiken natuurlijk. Via twentefm.nl, daar vind je hem wel, die berichtenbox. En daar stuur je je berichtjes naar de studio toe. En daar kan ik jouw cadeautje uitpakken. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik ben heel benieuwd of er wat binnenkomt. Ja, maar goed, we waren dus bezig met
1: Otters ontdekking.
0: De nieuwe single van de Sugar Babes. Ja, heb je die al gehoord? Nee? Nou, dat ga je nu dan doen, want hij is helemaal te gek. Oh, ze zijn weer helemaal terug. Lekker, man. Ghost, zo heet het liedje.
1: Otters ontdekking.

ben er hoor, ja, ik ben er. Holding out for a hero, joh, de Bonnie Tyler. Natuurlijk dit jaar op 75-jarige leeftijd overleden. Maar gelukkig hebben we haar muziek allemaal nog. Want dat is natuurlijk genieten. Heerlijk man, wat een fijne plaat als dit zegt. Van de film Flashdance, hè? Dat weet je misschien wel. En misschien weet je het ook niet, dat kan ook nog. Ja, ik zie nog een verzoekje binnenkomen. Maar die moet nog wel even door de ballotagecommissie. Dus gaan we zo meteen even kijken wat het is. Of ik dat cadeautje daadwerkelijk uit kan pakken hier op de radio. Ondertussen vier ik mijn feestje gewoon nog even door. Tot aan het nieuws van 4:30. Dan is Tanja hier om te vertellen wat er allemaal gebeurt in Twente. Met Rihanna en Calvin Harris nu. Ja,

0: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer. Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veurhoors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
1: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energie.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl voor de kwaliteit die over 10 jaar nog in je broek zit.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. Bij een grote woningbrand aan de Zeven Bosjes in Almelo is vanmiddag minstens 1 persoon naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer werd rond 12:15 gealarmeerd en schaalde al snel op naar grote brand. Meerdere blusvoertuigen en een hoogwerker kwamen ter plaatse. De brandweer veroorzaakte veel rook die zich door de wijk verspreidde. Inmiddels is het zijn brandmeester gegeven. De straat is vanwege de hulpverlening nog afgesloten. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Eigenaren van woningen en bedrijfspanden in Oldenzaal krijgen volgend jaar geld terug op hun OZB-aanslag. De gemeenteraad heeft daar maandag mee ingestemd. Het gaat om compensatie voor de extra verhoging van de onroerende zaakbelasting in 2025. In totaal wordt 1,5 miljoen euro teruggegeven. Een voorstel van PvdA, GroenLinks en D66 om een deel van het geld te gebruiken voor onder meer wijken, jeugd en verenigingen kreeg geen meerderheid. Volgens de indieners worden huurders nu niet rechtstreeks gecompenseerd. Wethouder Bouwman zegt wel met woningcorporatie WBO in gesprek te willen over de compensatie. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Op de meeste plekken schijnt de zon en het is aangenaam met ruim 23 graden. Vanavond neemt de bewolking toe en lokaal kan het licht gaan sputteren. De temperatuur daalt in de nacht tot 13 graden. Morgen is het bewolkt met 22 graden.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

een liedje horen, Michel. Dan kan dat. Ja, applaus, applaus, applaus. Stuur dan even een berichtje via de berichtenbox op twentefm.nl of via de 1Twente-app. Dan kan ik voor jou ook een liedje draaien. Dat moet wel een beetje een liedje zijn waarvan je denkt, nou, daar doe ik Michel een plezier mee, want Michel is vandaag jarig. Dat wel, ja. Ja, anders gooi ik het weg. Ah. Hey, fijn dat je er bent in ieder geval op deze zondagmiddag. Het is 8 minuten over 4:30 geworden inmiddels. En ik heb nu al zin in vanavond. Ja, vanavond echt het begin van de avond. Natuurlijk is om 6 uur Hielke hier met weekendfinale. Super tof, dat is echt al geweldig. Maar ja, ik moet ook eerlijk zijn. Ik zit om 6:10 in de auto. Ik ga echt de laatste kwartier niet meer presenteren, denk ik ongeveer. Want ik wil het voetbal kijken natuurlijk, hè. Servië-Nederland. Ja, even kijken of Nederland zo'n mooi vervolg kan geven aan die wedstrijd die ze afgelopen donderdagavond hebben gespeeld tegen Duitsland. Het was echt een goede wedstrijd, hoor. Ja, die eerste helft zou je kunnen denken, er zat nog een beetje angst in. Maar die tweede helft was gewoon echt top. Alleen jammer dat je de doelpunten niet maakt. Het klinkt een beetje FC Twente-achtig als je er goed over nadenkt. Maar goed, we gaan het zien hoe ze het deze week vanavond gaan doen. Om 6:00, die wedstrijd Servië-Nederland. Ik heb er heel veel zin in. Om die weer te gaan kijken. En dat mag ook, want het is vandaag mijn verjaardag. Dus ik bepaal wat er op de tv is. Ja, toch? En later vanavond, om 7:45... dan komt dat programma van die wandelaar uit België. Daar gaan ze dwars door de Pyreneeën. Arnoud Hoeben heet die gast of zo. Hè? Arnoud in ieder geval, voornaam. Super tof programma is dat. Ja, dus daar heb ik ook zin in. Dus ik heb nu al zin in vanavond. Maar tot die tijd heb ik ook zin in vanmiddag. Want ik mag lekker veel fijne liedjes draaien. Zoals deze van The Simple Minds. Dit is Promised You a Miracle.

vind dit een van de leukste Nederlandse bandjes van het moment. Band Wies. En volgende week komt er een nieuw singeltje uit van Wies. Dat singeltje dat heet Opnieuw. Dit liedje is al wat ouder hoor. Leugenaar 2. Ze hebben 3 versies van Leugenaar. Dit is de 2e versie ervan. Ja, ik vind het echt een fantastische band. En als je denkt, ik wil ze wel een keertje live zien. Dat kan binnenkort op 7 november. Dan staat Wies in de Metropool in Hengelo. En kun je daar dus live bij zijn. Hoe fijn is dat wel niet? Ja, lijkt mij geweldig. Nou, ik weet zeker dat het geweldig is. Ik heb ze al een paar keer gezien. Kan het je helemaal aanraden. Of ik deze keer ga, weet ik niet. Want ja, je kunt je 20 euro maar 1 keer uitgeven. Dus nou ja, choose wisely, hè. Ja, Ella Langley choose ook wisely. Namelijk voor Texas dan weer, hè.

Dit is zo'n album, die moet ik nog een keertje kopen. Ik stream hem nu natuurlijk, gewoon vanaf een streamingdienst. Currents van Tame Impala, zo heet het album. Fantastisch, echt heel mooi. Maar ik heb hem niet op een digitaal of op een fysiek medium. Dat moet nog wel. Dit liedje was The Less I Know The Better. En die vind ik heel erg tof. Ja, man. Hey, dit is de Otto Show op Twente FM. Fijn dat je luistert. Dit is 5,5 minuut voor 3. 4. 4. 5,5 minuut voor 4. En nu is dus het punt aangekomen dat ik echt slecht heb getimed. Want over iets meer dan een minuut start in feite de reclame in voor het nieuws. Maar ja, om nou een minuut vol te kletsen is ook weer zoiets. Maar als ik nog een liedje instart, dan ga ik 2 minuten over het nieuws heen. Nou, ga ik toch maar doen dan. Ja, toch maar 2 minuten over het nieuws. Ja, 2 minuten over 4 heb je het nieuws straks. Daarom, lekker man. Terrence Turner.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
0: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
11: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
12: Voor Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
13: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette is tijdens zijn toespraak op het congres van D66 van het podium gehaald. Zijn verhaal werd verstoord door demonstranten die aandacht vroegen voor Gaza. Jette vroeg hen nog te gaan zitten, maar toen werd er iets naar hem gegooid. De demonstranten werden de zaal uitgezet, daarna kon Jette verder. De Britse politie vermoedt dat er een terroristische aanslag werd voorbereid bij een vliegbasis in Engeland. Op beelden van de BBC is te zien dat een explosieve robot onderzoek doet bij 3 witte busjes. De vliegbasis, die ook door de Amerikanen wordt gebruikt, is sinds vannacht hermetisch afgesloten. 5 mensen zijn opgepakt. Door een grote brand in een wooncomplex in Almelo zijn 12 woningen onbewoonbaar verklaard. De brand begon op een balkon en sloeg vervolgens naar binnen. Het vuur is inmiddels geblust. Er is iemand ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Een kat heeft de brand niet overleefd. En wielerfans zijn boos op de NPO omdat er gisteren tijdens het WK wielrennen midden in de wedstrijd gezet moest worden van NPO 1 naar NPO 1 Extra, meldt de Telegraaf. De NPO zegt dat ze zo min mogelijk met andere programma's wilden schuiven. Wielerfans moeten vandaag zelfs twee keer zappen, van NPO 1 naar NPO 1 Extra en later naar NPO 3. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een mooie nazomerdag met 21 graden in het noorden tot lokaal 26 in het zuiden. Wel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanavond kan er in het noorden of westen een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Dit is Twente FM.

0: het vindt iedereen toch leuk als je aardig tegen een ander doet. Ja, een beetje vriendelijkheid, een beetje aardigheid, een beetje een glimlach. Dat doet altijd een mens goed. Zo reed ik vandaag zelf vanuit Vassen terug naar Borne. En toen gaf ik iemand gewoon netjes voorrang zoals dat moest. Maar nou, het was een beetje een moeilijke kruispunt. En niet iedereen ziet daar altijd alles. Dus de man die ik voorliet, die gaf een dikke glimlach en een grote duim naar mij. En ik werd helemaal vrolijk ervan. En die man werd helemaal vrolijk van dat ik hem voorbij liet gaan. Dus ja, I like it when you're nice to me. Dat klopt helemaal. Stella Lefty hoorde je met Boston.
1: De Otter Show met Michel Otter, Twente FM.
0: Dan vraag ik je, wat deed je in godsnaam dan in Vassen, jongen? Wat is er nou in Vassen te doen? Nou, daar is dus een plekje waar je kunt high-tea'en. En dat heb ik gedaan voor mijn verjaardag vanochtend. Ja, achteraf heb ik er een beetje spijt van misschien. Ja, het is toch minder leuk dan ik dacht. Ik had het romantischer gemaakt in mijn hoofd dan het daadwerkelijk is. Dus de volgende keer gaan we maar gewoon naar een vreedschuur. Ja, toch? Lekker, man. Hey, vanavond gewoon weer patat in de vrijheid. Hey, fijn dat je er bent. Dit is de Otter Show op Twente FM. De Otter verjaardagshow, om heel erg precies te zijn. Ik geef mezelf een stuk of 35 cadeautjes. Allemaal liedjes die ik zelf leuk vind. En ja, zo zou dus Twente FM klinken als Michel Otter de baas zou zijn van Twente FM. En ik weet niet of je de verschil merkt op dit moment. Ja, er zit af en toe een iets scherper randje in. Ik heb een keer een Tame Impala al gedraaid. Bijvoorbeeld, komt niet zo vaak voorbij hier. Nou, dat soort dingetjes. Maar voor de rest valt het volgens mij toch nog wel mee met de schokkendheid. Denk ik. Of zo. Geen idee. Hey, fijn dat je er bent. In ieder geval kan ik iets voor je betekenen. Breng mij maar een verjaardagscadeautje in de vorm van een muzikale groet. Dat kan via de berichtenbox op twentefm.nl. En dan draai ik met heel veel liefde wat jij gedraaid wil hebben. Hey, ik had er ook al over dat ik een prachtig cadeautje heb gekregen van mijn kinderen. Namelijk de nieuwe plaat van Nothing But Thieves. Stray Dogs, zo heet die nieuwe plaat. En van die plaat is dit het singeltje Number 5. Tenminste, ja, dat was leuk geweest als idee. Ah, Number 5. Nu doet hij het.

0: Yes, lekker man. Belinda Carlisle, het liedje is ook leuk. Leave a Light On hoorde je bij de Otter Show Twente FM.
1: De Otter Show Essential.
0: En het is alweer tijd voor de Otter Show Essential. Het liedje van een band of artiest. Dat liedje dat moet je gehoord hebben, anders heb je die band of artiest gewoon niet gehoord. Daar komt het op neer. Vandaag heb ik aandacht voor een band. Ja, die zit in dezelfde hoek als waar ik gisteren ook aandacht voor had. Gisteren draaide ik Alive van Pearl Jam van het album 10. Want dat album verscheen op 24 september 1991. Dus, nou ja, 3 dagen geleden precies 35 jaar terug. Maar op diezelfde dag, 24 september 1991, verscheen er nog een album. Waarvan je denkt, nou, ook wel impact. Het album Blood, Sugar, Sex, Magic kan in hetzelfde rijtje van grootheden uit het begin van de jaren 90. De Red Hot Chili Peppers kwamen met dat album. Och, en die is zo mooi. Dit is een essential van dat album. Dit is Under the Bridge.
1: De Otter Show Essential.

0: Ja, dan is het wel handig als je ook een schuifje openzet als je wil praten. Ja, Be The One, zo heet het liedje van Dua Lipa. Hé, het is vandaag een feestdag, hè? Ik ben jarig, ik ben 48 jaar oud geworden. En dat is niet altijd vanzelfsprekend, dat je gewoon zomaar lekker gezond oud wordt. Ik weet daar natuurlijk best wel heel veel van, nu mijn zoontje afgelopen jaar in december kinderkanker heeft gekregen. En inmiddels daar gelukkig goed van hersteld is en volop aan het herstellen is ook nog trouwens. Het is nog lang niet klaar. Nu was Wim deze week ook in gesprek met Michaela Kamphuis over haar nieuwe boek dat uitkomt. En dat boek dat heet Kutzooi. En ik wil jullie toch even een stukje van dat gesprek laten horen. En als je nou denkt, ik wil dat hele gesprek horen, dat kan ook. Dan moet je even naar onze website gaan, twentefm.nl. Daar kun je het artikel lezen en het gesprek beluisteren.
1: Het moet inderdaad even binnenkomen. Want dat is het verhaal ook. Ik heb baarmoederhalskanker gehad en daarna een recidief. En eigenlijk na de eerste diagnose dacht ik van, dit moet eruit en ik ga verder. En door het recidief merkte ik dat kanker niet zomaar een afgesloten hoofdstuk wordt. Niet lichamelijk, maar ook niet mentaal. Dus de angst die er zat, reist altijd met me mee. En ja, het is gewoon kutzooi. Het verwijst naar de gynaecologische kanker, maar ook naar alle ellende die erbij komt kijken, zeg maar.

0: Riemenauto.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op Riemenauto.nl. Riemenauto.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
4: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
5: Ja, die is huis nu echt af.
4: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
5: Ja, de vakken u het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
4: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
6: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzemini? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veuroors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. Bij een grote woningbrand aan de Zeven Bosjes in Almelo is vanmiddag minstens één persoon naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer werd rond 11:15 gealarmeerd en schaalde al snel op naar grote brand. Meerdere blusvoertuigen en een hoogwerker kwamen ter plaatse. De brandweer veroorzaakte veel rook die zich door de wijk verspreidde. Inmiddels is het zijn brandmeester gegeven. De straat is vanwege de hulpverlening nog afgesloten. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Eigenaren van woningen en bedrijfspanden in Oldenzaal krijgen volgend jaar geld terug op hun OZB-aanslag. De gemeenteraad heeft daar maandag mee ingestemd. Het gaat om compensatie voor de extra verhoging van de onroerende zaakbelasting in 2025. In totaal wordt 1,5 miljoen euro teruggegeven. Een voorstel van PvdA, GroenLinks en D66 om een deel van het geld te gebruiken voor onder meer wijken, jeugd en verenigingen kreeg geen meerderheid. Volgens de indieners worden huurders nu niet rechtstreeks gecompenseerd. Wethouder Bouwman zegt wel met woningcorporatie WBO in gesprek te willen over de compensatie. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Op de meeste plekken schijnt de zon en het is aangenaam met ruim 23 graden. Vanavond neemt de bewolking toe en lokaal kan het licht gaan sputteren. De temperatuur daalt in de nacht tot 13 graden. Morgen is het bewolkt met 22 graden.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl. Twente FM, de otters.

allemaal Lindsey Buckingham, hè, dat geluidje. Dat geluidje. Ja. Lekkere muziek hier in de middag van Twente FM. Zondagmiddag om precies te zijn. Fleetwood Mac. En everywhere. We zijn overal. Nou, echt waar, op het internet, wereldwijd kun je ons beluisteren. Ja. Ook wel via DAB Plus hier in Twente en FM. Maar ja, gewoon wereldwijd. In de hele wereld, jongens. Of via dat internet. Fijn, hè? Hey, leuk dat je er bent op deze zondagmiddag. 4:58 is het inmiddels geworden. En het is de Otter verjaardagshow. Met heel veel fijne liedjes waarvan ik denk, nou, zo zou een station ook kunnen klinken. Ja. Het is niet zo heel veel anders dan wat we normaal doen, hoor. Valt reuze mee. Ja. Hey, maar ik vind het leuk dat je erbij bent. En als ik iets voor je kan betekenen op muzikaal gebied, of jij misschien wel iets voor mij, hè, in het kader van een muzikaal cadeautje, stuur dan even een bericht via de berichtenbox op twentefm.nl. En dan kan ik voor jou misschien wel draaien wat jij gedraaid wil hebben. Zo moet ik het zeggen. En jongens, ik vind het echt verbazingwekkend. Het is heel druk hier in Oldenzaal. Ik zit hier tegen het centrum aan. De Wilhelminastraat, begin van de Wilhelminastraat, die loopt het centrum in zo. En dus ik zat even te denken, wat is er aan de hand? Nou, is hier natuurlijk om de hoek is de najaarskermis bezig. Op dit moment de najaarskermis. Maar het is ook koopzondag, dus dat verklaart wel waarom het zo ontzettend druk is hier. Zelfs het parkeerplaatsje hier bij ons gebouwtje staat vol. En daar mag je eigenlijk helemaal niet parkeren als je niet te gast bent hier bij mij in de studio. Dus foei alle mensen. Maar goed, ik zal er niet moeilijk over doen. Zeker niet, zeker niet. Hey, ik heb zometeen nog een prachtige kringloopknaller. Wat heb ik deze week weer gescoord in de kringloopwinkel? Je hoort het zometeen. Maar eerst even deze ontzettend fijne plaat van Teddy Swims bij de Otter verjaardagshow op Twente FM. Mr. Know-it-all, zo heet het liedje. Ja, nou, die gaat vast niet over mij. Daar geloof ik niks van.

Precies, zo is het. Lekker hoor, lekker hoor. Hey, fijn dat je luistert. De Otter verjaardagshow op Twente FM. Met nu de kringloopknaller van deze week. Ik vind het heel belangrijk om duurzaam om te gaan met deze wereld. Dus ja, ik koop heus wat nieuwe spullen af en toe. Oh, oh, oh. Wat gebeurt er? Jongens, wat gebeurt er? Oei, oei, oei, oei. Nu gaat alles stuk. Nou, maakt niet uit. Ik koop allemaal best wel nieuwe spullen af en toe. Maar ik koop ook regelmatig tweedehands spullen. Bijvoorbeeld in de kringloopwinkel. En het leukste wat ik koop in de kringloopwinkel, dat is natuurlijk muziek, inderdaad. CD's of platen. En dat speur ik ook wel eens het internet vooraf. En ik kwam in één keer op Facebook namelijk iemand tegen die vinylplaten aanbood. En nou ja, toen dacht ik dat ik er twee had besteld voor €30. Vond ik een mooi prijsje voor twee mooie vinylplaten. Maar hij stuurde er 6 op. Dus nou, dat is heel erg lief. Uiteindelijk heb ik dus €5 per plaatje betaald. Dus dat is een hele goede deal voor allemaal platen die in principe gewoon best wel heel erg goed qua conditie nog waren. Dus daar was ik echt heel erg blij mee. En een van die platen, dat was de plaat Talking Back to the Night uit 1982 van Steve Winwood. En oh jongens, ik ben er zo blij mee. Het is zo'n toffe plaat, zo fijne muziek. En daar staat dus ook dit liedje op. Misschien wel de bekendste en grootste hit van Steve Winwood. Valerie hoor je nu als kringloopknaller van deze week.

0: liedje dat heet Talk to Michelle. Ja, precies. Ik zit een beetje met gewetensnood, mensen. Ik zit met een beetje gewetensnood. Ik zit hier nu dus mijn radioprogrammaatje te maken. En ik kijk naar buiten en ik zie in de weerspiegeling al een hele tijd een mevrouw een beetje wat te doen. De parkeerplaats hier in de weerspiegeling van een raam aan de overkant van de straat. En nu keek ik aan de andere kant even naar buiten, naar het parkeerplaatsje. En nu is dat gewoon een iets oudere vrouw die volgens mij heel veel moeite heeft met uit de parkeerplaats te komen. Nu zit ik te twijfelen, moet ik nou naar haar toe lopen en zeggen, mevrouwtje? Oh nee, niet dat hè, nee, niet mevrouwtje, dat is seksistisch. Moet ik niet gewoon zeggen, mevrouw, zal ik u even helpen? Zal ik even de auto uitparkeren? Of moet ik me er gewoon niet mee bemoeien? Nou weet je wat, ik ga het gewoon doen, ik ga haar gewoon even helpen. Ik ga ondertussen het nieuws starten en dan komen er misschien wel 30 liedjes achter elkaar. Maar dan weet je wat ik aan het doen ben. Ja, oké, gaan we.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
1: Discussie.
3: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
1: En Twentse cultuur.
4: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
5: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
4: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
1: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
9: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
12: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
13: Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De burgemeester van het Groningse Westerkwartier leeft mee met de mensen die gisteravond gewond zijn geraakt bij een buurtbarbecue. Volgens regionale media was er een steekvlam bij een vuurkorf nadat iemand brandbare vloeistof gooide. Twee mensen moesten naar het ziekenhuis. Er was vanmiddag een besloten buurtbijeenkomst. Premier Jette is op het congres van D66 onderbroken door pro-Palestina-demonstranten en moest van de beveiliging van het podium af, maar hij bleef er laconiek onder. Hij zei onder meer dat de pessimisten hard schreeuwen, maar dat zijn kabinet meer voor elkaar krijgt. Ook zei hij dat oppositiepartijen met hem willen samenwerken. De Britse politie houdt rekening met alle scenario's rond de dreiging bij een luchtmachtbasis die ook door de Amerikanen wordt gebruikt. Britse media melden dat er rekening wordt gehouden met een Iraans motief, maar het zou ook Russische sabotage kunnen zijn. Er zijn 5 mensen opgepakt op verdenking van terrorisme. En dat duurt nog even, maar in de regio Rijnmond is nu al geen hulp Sinterklaas meer te krijgen, schrijft het AD. Behalve op pakjesavond is het vooral op 4 december en op zaterdagen erg druk. Gezinnen en bedrijven die een hulp Sinterklaas willen inhuren krijgen het advies om dat zo vroeg mogelijk te doen, al in januari. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een mooie nazomerdag met 21 graden in het noorden tot lokaal 26 in het zuiden. Wel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanavond kan er in het noorden of westen een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Otter Show. Michel Otter.

0: La la la, oh, la la la la la, oh. Oh yeah, wat een lekker liedje zeg. Come on people. Van de band Pulp hoor je hier nu bij de Otto Show op Twente FM. En weet je wat zo vervelend is? Ik ben al mijn jingletjes kwijt. Ja, kwijt. Ik heb ze wel weer teruggevonden, maar nu moeten ze weer opnieuw inladen. Ze waren weg. Net als dat ik net een witje had. Dat ik wou echt gewoon doorstarten, maar dat lukte even niet. Maar hey, goed nieuws, het is terug.
1: Ja, keuze in Twente.
0: Ja, denk ik hè. Ja, dank je.
2: De Otter Show met Michel Otter.
0: Hi, dat ben ik.
2: Twente FM.
0: Oh, fijn man, de Otter verjaardagshow om precies te zijn. 5:06 is het inmiddels bij de Otter Show, een verjaardagshow toestand. En ja, ik vier mijn verjaardag hier met jullie. En dat doe ik door allemaal leuke liedjes te draaien die ik zelf leuk vind. Ja, en daar was ik gelukkig van. En ergens moet je gelukkig zijn. En het was een beetje zielig net hoor, hier buiten. Ik vertelde net vlak voor het nieuws dat ik die mevrouw, een oudere mevrouw, ruim gepensioneerd, zeg maar. Die had het laatste parkeerplekje hier. En dat is een beetje een ongelukkig plekje. En ze kon er gewoon niet uitdraaien. Ze kreeg het niet voor elkaar in een eentje. Toen liep ik even naar haar toe. Ik heb gezegd, mevrouw, moet ik u misschien even helpen? Ze zat echt met tranen in de ogen in de auto. Ja, ik kom er niet uit. Ik zei, nou, weet je wat? Moet ik het doen of moet ik aanwijzingen geven? Ja, geef me aanwijzingen. Dus ik heb haar 3-4 keer heen en weer gestuurd. En toen kwam het allemaal goed. Kwam ze er gewoon uit. En toen zei ze, nou, ik ga hier nooit meer staan. Ik zei, nee, dat lijkt me beter. Maar hey, aardigheid, hè? Een beetje zacht zijn voor elkaar, lief zijn voor elkaar. Jongens, dat maakt de wereld zoveel mooier. Dat ik deze vrouw toch weer, nou, weer vooruit heb kunnen helpen. Dat ze weer een beetje licht ziet in de wereld. Hè? Heerlijk, man. Heerlijk. Ik ben er zo blij mee. Heerlijk, jongens. Oh, ik word er gelukkig van. Dit liedje wou ik nog helemaal niet draaien. Nee, sorry. Die komt zo meteen. Ik wou dit liedje draaien. Dit is de nieuwe single van Ray.

0: is een feestje!
1: Het is een feestje! Dankjewel Brian voor het aanvragen van feesttent van Kraantje Papi. Heel erg fijn, lekker. Bedankt voor de felicitatie ook. En dit cadeautje pakte ik met heel veel liefde uit. Dit is de Otter Verjaardagshow op Twente FM. Ik ben nog drie kwartier bij je. En dan neemt mijn grote vriend Hugh het van me over. Hij is nog niet in het pand, maar hij zal zo meteen wel een keer komen, denk ik. Maar, ja, leuk, leuk, leuk. Maar ik moet straks ook voetbal kijken om 6 uur. Dat is ook weer waar. Dus sorry Hugh, ik luister deze keer niet mee. Excusez-moi. Zometeen hoor je No Doubt met It's My Life, een klassieke cover van Talk Talk uit de jaren 80. Maar dan gaan we nu ook even echt naar de jaren 80 met Spandau Ballet en True.

It's My Life. Je hoorde de band No Doubt. Sorry, ik was even in de war door het geluidje van het liedje. En daarvoor hoorde je nog die dikke vette classic van Spandau Ballet en True. Dit is de Otto Verjaardagshow op Twente FM. Fijn dat je luistert. Het is ook weer bijna 5:30. Hè. Die tijd vliegt als je zoveel lol hebt als vandaag. Want ik draai eigenlijk alleen maar liedjes waarvan ik zelf heel erg gelukkig van word. Het is een beetje narcistisch en heel egoïstisch tegelijkertijd. Maar ja, wat maakt mij het uit? Hè? Ja, interesseert me niks. Want ik doe dit feestje speciaal voor mijzelf vandaag. Volgende week dan draai ik weer gewoon alles wat moet van de baas. Maar vandaag doe ik wat ik zelf leuk vind. En aan de andere kant...

0: bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteit die over 10 jaar nog in je broek zit.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50+, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
4: Ja, die is huis nu echt af.
3: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
4: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
3: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
5: AWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl.

0: Twente. Dit is het Streeknieuws.
1: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. In Oldenzaal is in de nacht van vrijdag op zaterdag een automobilist met zijn auto het dierenverblijf van restaurant Klein Afrika ingereden. De bestuurder reed op de oude Almeloze weg over een middengeleide, ging over een sloot en ramde vervolgens het hekwerk. De auto kwam tussen de dieren tot stilstand. De bestuurder bleef ongedeerd. Een bijrijder is door ambulancepersoneel gecontroleerd. Na een blaastest nam de politie de bestuurder mee. De precieze toedracht wordt nog onderzocht. En dan sport, winst voor Excelsior 31 in de derde divisie. De ploeg uit Rijzen kende tegen Dovo een bliksemstart en stond na 6 minuten al met 2-0 voor. Kevin Peppels en Sam Holsink scoorden. In blessuretijd maakte Simon Seppelwolde er nog 3-0 van. SVZW verloor ruim van koploper ACV met 4-0. De ploeg uit Wierden wacht daardoor nog altijd op de eerste overwinning van het seizoen. En in de vierde divisie won Bon Boys met 1-0 van Urk dankzij een doelpunt van Dani Bultman. Kwik 20 verloor thuis met 2-4 van Lakfrisia. En HSC 21 die ging met 1-3 onderuit tegen Flevo Boys. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Op veel plekken komt de zon er af en toe nog even door, maar in de loop van de avond neemt de bewolking toe en lokaal kan het licht gaan sputteren. De temperatuur daalt vannacht tot zo'n 13 graden. Morgen is het bewolkt met 22 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door grenscontroles vertraging op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf de Lutte ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Tell it to my heart. Zo heet het liedje. Ik vind hem super fijn. Dit is de Onze Show op Twente FM. Nog een klein half uurtje te gaan. En dan is Hielke hier met zijn programma Weekendfinale. Hij sluit het weekend met je af. En ja, deze middag sluit ik met je af. Dat dan ook weer wel. En ja, ik heb echt heel veel zin in die wedstrijd zometeen. Servië tegen Nederland. Ik ben heel benieuwd of Nederland die lijn van afgelopen donderdag door kan zetten. Want eigenlijk voetbalden ze gewoon heel erg goed. Ze gaat alleen al die doelpunten te maken. Nou, dat is een beetje het verhaal van FC Twente ook altijd. Maar goed, ik ben heel benieuwd hoe dat eindigt straks. Aan het eind van, halverwege de avond eigenlijk. Kijk, wat we achter is die wedstrijd klaar. Uiterlijk 8 uur, ja. Goed, hey, nieuwe muziek nu bij de Auto Show op Twente FM. Dit is Bente, haar nieuwe singeltje heet...

Dead, zo heet het liedje van Olivia Rodrigo. Ja, dat meisje is begonnen aan haar tournee, hè, de Unraveled Tour. En tijdens dit liedje, geloof ik, staat ze op het podium. En dan begint er in één keer een bak met zogenaamd regen te vallen. En dat is heel grappig, waar normale artiesten van het podium verdwijnen om dan een outfit change te doen, hè, even een ander jurkje aan of iets anders. Zij laat gewoon het jurkje dat ze aan heeft verdwijnen door het water. En in één keer heeft ze iets heel anders aan daaronder. Het is echt leuk gevonden, hoor. Zoek het maar even op. Overal op Instagram. Zoek één keer op Olivia Rodrigo en dan kom je het wel tegen. Ik vond het heel grappig om te zien in ieder geval. Ja. Hey, de grootste hits aller tijden. Ja, dat is een slogan van een andere zender. Maar wij draaien ze ook. Zometeen bijvoorbeeld Rihanna en Jay-Z met Umbrella. Maar eerst deze dikke vette hit van dit moment. Dit is Bruno Mars en On My Soul.

van Rihanna en Jay-Z hoor je bij de Autoshow op Twente FM. Hé, hey, die Autoshow die zit erop, hè? Ja. Het is alweer bijna 6 uur. Hé, hey, ik vond het superleuk om vandaag deze show te maken. Ik had echt heel veel lol met al die fijne liedjes die ik heb gedraaid. Volgende week is er weer een nieuwe Autoshow, zometeen na 6 uur. Dan is Hielke hier met weekendfinale. Ook heel erg leuk. Ik wens je alvast een hele fijne week toe. En ik hoop dat je in goede gezondheid zaterdagmiddag je weer meldt bij de Autoshow. Om 3 uur. Graag tot dan. Ik heb nog tijd voor 1 liedje. Die is van Pink en What About Us. Tot volgende week.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar ik kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl. Gevonden.
1: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
2: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op Vennegoor Weerselo. .nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
4: Hou je huis cool. Knippers Zonwering heeft een heleboel.
5: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
4: Hou je huis cool. Knippers Zonwering heeft een doel.
5: De schaduwmakers uit het oosten.
6: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Twente FM Nieuws. Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. President Trump is erg blij dat er 5 mensen zijn opgepakt bij een Britse vliegbasis die ook door de Amerikanen wordt gebruikt. Ze hadden flinke schade kunnen aanrichten, zegt hij. De verdachten werden al langer in de gaten gehouden door Britse en Amerikaanse veiligheidsdiensten. Mogelijk zit er een terroristisch motief achter. Premier Jette is niet boos dat demonstranten zijn toespraak bij het D66-congres verstoorden. Het gebeurt wel vaker, zegt hij. Ook vond hij dat er op een respectvolle manier werd geprotesteerd, zei hij tegen RTL Nieuws. Een groep activisten voerde actie voor Gaza. Beveiligers haalden Jette daarop eventjes van het podium. In Amsterdam hebben duizenden mensen een mars door de stad gelopen tegen oorlog. Ze vinden dat er te veel geld wordt uitgegeven aan defensie ten koste van sociale voorzieningen. De mars begon op de Dam met toespraken en eindigde op het Museumplein. Onder meer de SP en Extinction Rebellion hadden zich aangesloten. En meer ziekenhuizen in Nederland hebben computerproblemen en daardoor kunnen patiënten hun gegevens niet inzien. Er komen nu ook meldingen van ziekenhuizen in Tilburg en Waalwijk. In Leeuwarden en Breda spelen de problemen al langer. Het zou niet gaan om een hack en patiënten zouden zich ook geen zorgen hoeven maken. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en er kan lokaal een bui vallen. De minima liggen rond een graad of 14. Morgen in het noordwesten bewolkt en 20 graden. In het zuidoosten zonnig en warm met 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekendfinale. Hielke Reefman.

vrijdagavond, de finale van je weekend is begonnen. En ik heb toch weer wat platen voor je. Straks Teenage Dream van Katy Perry. Nu eerst Kay met What Are You Waiting For hier in de avond bij Twente FM.

Teenage Dream van Katy Perry hier in de avond bij Twente FM. Ja, de periode komt er weer langzaam aan. Hè. De bladeren die van de bomen vallen. Het wordt weer wat frisser. Ja, het sneeuwt nog net niet. En in sommige delen van Amerika noemen ze dat stick season. En artiest Noah Kane is daar niet zo fan van. Hij vindt het een lelijke en grauwe periode. Maar toch maakt hij een liedje over. En dat liedje is nog goed ook. Dit is stick season hier bij Twente FM.

Stars van Simply Red. Ja, als je een artiest al heel lang volgt en ziet dat ze dan echt uitgroeien tot iets groots, dan voelt dat toch goed, vind ik altijd. Ik bedoel, een beetje een soort je eigen ontdekking en dan kijk je er toch met iets meer plezier naar. En dat is voor mij een beetje het geval bij Somjeu. Al voor plaat als Multicolor ben ik naar een aantal concerten van hun geweest. En nu hebben ze dus een nieuwe versie op een oude plaat van hun die toen nog geen hit was. En die is echt heel goed. De plaat was voorheen heel rustig, een nummer met alleen gitaar en zang. En nu voelt het gewoon als een uitvergrote versie en is gewoon super vet. Je hoort nu Feels Part 2.

0: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En

0: regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
0: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
9: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
10: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. In Oldenzaal is in de nacht van vrijdag op zaterdag een automobilist met zijn auto het dierenverblijf van restaurant Klein Afrika ingereden. De bestuurder reed op de oude Almeloze weg over een middengeleide, ging over een sloot en ramde vervolgens het hekwerk. De auto kwam tussen de dieren tot stilstand. De bestuurder bleef ongedeerd. Een bijrijder is door ambulancepersoneel gecontroleerd. Na een blaastest nam de politie de bestuurder mee. De precieze toedracht wordt nog onderzocht. En dan sport, winst voor Excelsior 31 in de derde divisie. De ploeg uit Rijzen kende tegen Dovo een bliksemstart en stond na 6 minuten al met 2-0 voor. Kevin Peppels en Sam Holsink scoorden. In blessuretijd maakte Simon Seppelbolde er nog 3-0 van. SVZW verloor ruim van koploper ACV met 4-0. De ploeg uit Wierde wacht daardoor nog altijd op de eerste overwinning van het seizoen. En in de vierde divisie won Bon Boys met 1-0 van Urk dankzij een doelpunt van Dani Bultman. Kwik 20 verloor thuis met 2-4 van Lac Frisia. En HSC 21 die ging met 1-3 onderuit tegen Flevo Boys. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Op veel plekken komt de zon er af en toe nog even door, maar in de loop van de avond neemt de bewolking toe en lokaal kan het licht gaan sputteren. De temperatuur daalt vannacht tot zo'n 13 graden. Morgen is het bewolkt met 22 graden.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Deep Down hier bij de finale van je weekend. Ja, over iets meer dan 2 maanden is het zover. Maar toch iets anders dan voorheen. Want waar je voorheen met oud en nieuw wat oliebollen in je mik stak, een paar biertjes dronk en om 12 uur wat vuurwerk afstak, mag dat laatste dus niet meer. Want ja, vanaf dit jaar is vuurwerk officieel verboden in Nederland. Maar ja, sommige mensen hebben natuurlijk nog wel een wondertolletje of een vuurwerkpotje thuis liggen. Ja, die kun je nu dus zonder boete van de hand doen in Overijssel. En daarmee hopen ze dus dat mensen hier makkelijker afstand van doen. Ik ging dus even kijken van, ja, mag je dan helemaal niks meer? Maar wees maar niet bang. Dat is niet zo, want als echte vuurwerkliefhebber mag je nog wel iets. Namelijk, sterretjes en knalerwten zijn nog wel toegestaan. Is dat even een opluchting, hè? Je hoort nu Dua Lipa.

Dangerous van David Guetta en Sam Martin hier in de avond bij Twente FM. Wat een lekkere plaat is dit, hè, zo op de zondagavond. Ik hoop dat je een beetje een chill of in ieder geval fijn weekend hebt gehad tot nu toe. En zo niet, laten we dan in ieder geval ons best doen om het nog even goed af te sluiten. En dat doen we, zoals je gewend bent, met een super gevarieerde playlist. Straks bijvoorbeeld Phil Collins, maar nu eerst het fenomeen van het moment, Summer met My Body.

van Phil Collins. Nou, dat zal niet zo lastig moeten zijn. Straks gaan we het volgende uur in. En daarin wil ik je een plaat laten horen waar ik zelf heel enthousiast over ben. Het is een nieuwe plaat. En welke dat is, dat hoor je straks.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
0: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
11: Online.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
4: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: helpen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
2: Twente FM Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In een weiland in het Zuid-Hollandse Nieuwkoop is een paraglider gewond geraakt, meldt Omroep West. Wat er precies is gebeurd en hoe de paraglider eraan toe is, is niet bekend. Het weiland waar het ongeluk gebeurde wordt vaker gebruikt door paragliders. 4 jaar geleden ging het er ook al eens mis. President Trump verwacht dat de Amerikanen deze week weer in gesprek zullen gaan met Iran. Volgens Amerikaanse media misschien morgen al. Gisteren wees Trump nog een Iraans voorstel af om de straat van Hormuz weer te openen. Maar Iran zegt nog geen officiële reactie te hebben gekregen. Bij een ongeluk in het Gelderse Wilp zijn 6 mensen in het ziekenhuis beland, meldt de Stentor. Ter hoogte van de A1 botsten 2 auto's op elkaar. Mogelijk zijn er ook kinderen gewond geraakt. Op foto's is te zien dat er een knuffel en een kinderzitje uit een auto worden gehaald. De politie kan dat niet bevestigen. En president Trump is lyrisch over het oppakken van 5 terreurverdachten bij een Britse vliegbasis, maar de Britse premier Burnham zegt daar niks over. Hij roept dus op om niet te speculeren. Trump zei eerder dat de verdachten al langer in de gaten werden gehouden door Britse en Amerikaanse veiligheidsdiensten. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en er kan ook al een bui vallen. De minima liggen rond een graad of 14. Morgen in het noordwesten bewolkt en 20 graden. In het zuidoosten zonnig en warm met 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekendfinale.

bare minimum van Roxy Dekker. Ik heb een nieuwe plaat voor jou. En die klinkt precies zoals hoe die genoemd is. Ja, de plaat is van een artiest die we kennen van nummers als Die Young en Geronimo. En dit kan zomaar de volgende hit worden als je het mij vraagt. Het is gewoon een heel vrolijk klinkende plaat waar je heerlijk op kan viben, mee kan zingen. En dit wil je luisteren als je 's nachts op de weg rijdt, achterlangs een raampje open en even helemaal in je element zit. Hij is van Shepherd en de titel is dus niet voor niks Night Drive.

Serial Lover van Shanna Spiral. En als je gaat kijken naar waar dit nummer over gaat, dan wordt het eigenlijk nog vetter. Ik bedoel, we leven een beetje in een wereld waar we heel erg houden van dingen die hier niet echt zijn. Online dingen, kunstmatige intelligentie, iets op onze telefoon. Dit nummer gaat over houden van echte dingen. Dingen die je niet moet vergeten. Wel een mooie boodschap. Bobby Brown komt eraan, maar eerst de Bee Gees, You Win Again.

0: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
10: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
11: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. In Oldenzaal is in de nacht van vrijdag op zaterdag een automobilist met zijn auto het dierenverblijf van restaurant Klein Afrika ingereden. De bestuurder reed op de oude Almeloze weg over een middengeleide, ging over een sloot en ramde vervolgens het hekwerk. De auto kwam tussen de dieren tot stilstand. De bestuurder bleef ongedeerd. Een bijrijder is door ambulancepersoneel gecontroleerd. Na een blaastest nam de politie de bestuurder mee. De precieze toedracht wordt nog onderzocht. En dan sport, winst voor Excelsior 31 in de derde divisie. De ploeg uit Rijzen kende tegen Dovo een bliksemstart en stond na 6 minuten al met 2-0 voor. Kevin Peppels en Sam Holsink scoorden. In blessuretijd maakte Simon Seppelbolde er nog 3-0 van. SVZW verloor ruim van koploper ACV met 4-0. De ploeg uit Wierden wacht daardoor nog altijd op de eerste overwinning van het seizoen. En in de vierde divisie won Bon Boys met 1-0 van Urk dankzij een doelpunt van Dani Bultman. Kwik 20 verloor thuis met 2-4 van Lacfrisia. En HSC 21 die ging met 1-3 onderuit tegen Flevo Boys. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Op veel plekken komt de zon er af en toe nog even door, maar in de loop van de avond neemt de bewolking toe en lokaal kan het licht gaan sputteren. De temperatuur daalt vannacht tot zo'n 13 graden. Morgen is het bewolkt met 22 graden.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Rondé hier bij Twente FM. Eén ding kan ik niet voorbij laten gaan. De mannen uit Zeeland bestaan 30 jaar. En dat gaan ze goed vieren ook. De 2 oktober 2027 staat Raccoon in de Ziggo Dome. Voor mij zijn ze gewoon één van de beste die er zijn. Vooral hier in Nederland. En daarom draai ik ze ook hier voor je. Dit is No

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
8: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
11: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
12: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
13: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
14: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
15: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
16: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
17: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
18: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een auto-ongeluk in het Gelderse dorpje Wilp zijn 6 mensen gewond geraakt. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. Regionale media melden dat er mogelijk ook kinderen bij het ongeluk betrokken waren. Er werden kinderspullen uit een auto gehaald. De politie wil dat niet bevestigen. In Engeland worden nog steeds 3 busjes onderzocht die bij een Britse vliegbasis staan, meldt de BBC. Afgelopen nacht werden 5 mannen opgepakt die worden verdacht van terrorisme. De basis wordt ook door de Amerikanen gebruikt. President Trump zegt dat Britse en Amerikaanse veiligheidsdiensten de verdachten al langer in de gaten hielden. Premier Jette is optimistisch over de toekomst van zijn minderheidskabinet. Dat zei hij op het D66-congres. Hij vertelde ook dat zowel linkse als rechtse partijen bereid zijn om met hem samen te werken. De toespraak van Jette werd kort onderbroken toen Gaza-activisten het congres verstoorden. En het Nederlands elftal heeft in de Nations League gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Ster van de avond was Max Meerdink. Hij maakte beide doelpunten, zijn eerste voor Oranje. Minder goed nieuws was er voor Cody Gakpo. Hij viel al na een kwartier uit met een blessure. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en er kan lokaal een bui vallen. De minima liggen rond de graad of 14. Morgen in het noordwesten bewolkt met een graad of 20. In het zuidoosten zonnig en warm met 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Dit is Twente FM.

0: wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0900 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
1: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
9: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon...

0: voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Bezoekers van het Miro-centrum in Enschede kunnen vanaf maandag nog maximaal 3 uur...

0: gratis parkeren. Op het parkeerterrein naast het winkelcentrum wordt een blauwe zone ingevoerd. Daarvoor is een parkeerschijf nodig. Volgens het Miro worden parkeerplaatsen nu regelmatig langdurig bezet door mensen die het winkelcentrum niet eens bezoeken. De maatregel moet ervoor zorgen dat klanten makkelijker een plek kunnen vinden. Het parkeren blijft gratis. Op social media lopen de reacties uiteen. Sommige bezoekers vragen zich af waar werknemers hun auto moeten parkeren, terwijl anderen juist blij zijn met de nieuwe regeling. In Denenkamp zijn de plannen gepresenteerd voor twee nieuwe basisscholen aan de Molendijk en de Oranjestraat. De Alexander, de Veldkamp en de Kingschool krijgen samen een nieuw gebouw met ieder een eigen plek, maar ook ruimtes die ze kunnen delen. Rondom de scholen komt veel groen en ruimte om buiten te spelen. Het terrein wordt bovendien verbonden met onder meer het Cultuurhuis, Dorpen S en het Twents Carmel College. De gemeente werkt de plannen de komende tijd verder uit. En als alles volgens planning verloopt, begint de bouw in de tweede helft van 2027. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht koelt het af, maar het blijft toch nog zo'n 13 graden. Morgen is het voor een groot deel bewolkt, het wordt 22 graden. En de dagen daarna stijgt de temperatuur en dan kan het zomaar weer 25 graden worden.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
5: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
4: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
6: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunst of kozijnen? De buurman heeft het ook.
7: Ja, die is huis nu echt af.
6: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
7: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
6: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
8: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
10: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
12: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
13: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
14: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
15: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
16: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
17: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
0: Twente FM Nieuws.
18: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Israël trekt de status in van een groep Nederlandse diplomaten die verblijven in Ramallah op de westelijke Jordaanoever. Wat dat precies inhoudt is niet helemaal duidelijk. Israël is boos dat het sinds deze week verboden is om spullen naar Nederland te brengen die uit door Israël bezette gebieden komen. Het marineschip Evertse is vanmiddag vertrokken naar het Midden-Oosten voor een missie van ruim 3 maanden. Defensie sluit niet uit dat het schip wordt ingezet in de straat van Hormuz. Afgelopen dinsdag kwam een ander marineschip net terug uit het Midden-Oosten. De Evertse moet die taken gaan overnemen. Een bejaarde man heeft in de buurt van Frankfurt zijn vrouw doodgereden. Bij het inparkeren reed hij per ongeluk een andere auto aan, waarna die van schrik vol gas naar voren reed over zijn vrouw heen. Daarna reed hij met volle vaart ook nog 2 auto's, een camper en meerdere tuinhekjes aan. De man ligt in het ziekenhuis. En het Nederlands elftal heeft zijn eerste zege in de Nations League binnen. Het werd 2-1 tegen Servië. Beide doelpunten werden gemaakt door Max Meerdink, die zijn eerste goals voor Oranje maakte. Cody Gakpo viel al snel uit met de blessure. Het is nog niet bekend hoe hij eraan toe is. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en er kan lokaal een bui vallen. De minima liggen rond de graad of 14. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In het zuidoosten zonnig en warm met 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKB en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken.

0: maken? Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Bezoekers van het Miro-centrum in Enschede kunnen vanaf maandag nog maximaal 3 uur gratis parkeren. Op het parkeerterrein naast het winkelcentrum wordt een blauwe zone ingevoerd. Daarvoor is een parkeerschijf nodig. Volgens het Miro worden parkeerplaatsen nu regelmatig langdurig bezet door mensen die het winkelcentrum niet eens bezoeken. De maatregel moet ervoor zorgen dat klanten makkelijker een plek kunnen vinden. Het parkeren blijft gratis. Op social media lopen de reacties uiteen. Sommige bezoekers vragen zich af waar werknemers hun auto moeten parkeren, terwijl anderen juist blij zijn met de nieuwe regeling. In Denenkamp zijn de plannen gepresenteerd voor 2 nieuwe basisscholen aan de Molendijk en de Oranjestraat. De Alexander, de Veldkamp en de Kingschool krijgen samen een nieuw gebouw met ieder een eigen plek, maar ook ruimtes die ze kunnen delen. Rondom de scholen komt veel groen en ruimte om buiten te spelen. Het terrein wordt bovendien verbonden met onder meer het Cultuurhuis, Dorpen S en het Twents Carmel College. De gemeente werkt de plannen de komende tijd verder uit. En als alles volgens planning verloopt, begint de bouw in de tweede helft van 2027. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht koelt het af, maar het blijft toch nog zo'n 13 graden. Morgen is het voor een groot deel bewolkt, het wordt 22 graden. En de dagen daarna stijgt de temperatuur en dan kan het zomaar weer 25 graden worden.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
0: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl voor de kwaliteit die over 10 jaar nog in je broek zit.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
12: Een uniek koopje? Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
13: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
14: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
13: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
15: Oh nee, mijn ruit. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Mathieu van der Poel heeft op de WK wielrennen in Canada brons gewonnen. Hij kon lang mee met de beste, maar moest het goud laten aan de Amerikaan Brandon McNulty, die de laatste 30 kilometer solo naar de streep reed. Het zilver ging naar Michael Matthews uit Australië. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn van het intrekken van de status van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah. Ook is het niet duidelijk om hoeveel mensen het precies gaat. Israël is boos op het Nederlandse importverbod voor spullen uit bezette Palestijnse gebieden dat sinds deze week van kracht is. Paus Leo heeft opnieuw actie beloofd om het kindermisbruik in de katholieke kerk aan te pakken. Dat maakt het Vaticaan bekend nadat de paus in Frankrijk urenlang met misbruikslachtoffers heeft gesproken. In 70 jaar tijd zijn naar schatting honderdduizenden Franse kinderen door de kerk misbruikt. En Max Meerdink heeft zijn debuut in de basis bij Oranje nog niet helemaal verwerkt, zegt hij bij de NOS. De Nederlandse elftal won met 2-1 van Servië. Meerdink maakte allebei de doelpunten voor Oranje. Een jongensdroom noemt hij het. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en er kan lokaal een bui vallen. De minima liggen rond een graad of 14. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In het zuidoosten zonnig en warm met 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
0: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: Saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0900 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
3: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer.

0: helpen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Bezoekers van het Mero Centrum in Enschede kunnen vanaf maandag nog maximaal 3 uur gratis parkeren. Op het parkeerterrein naast het winkelcentrum wordt een blauwe zone ingevoerd. Daarvoor is een parkeerschijf nodig. Volgens het Mero worden parkeerplaatsen nu regelmatig langdurig bezet door mensen die het winkelcentrum niet eens bezoeken. De maatregel moet ervoor zorgen dat klanten makkelijker een plek kunnen vinden. Het parkeren blijft gratis. Op social media lopen de reacties uiteen. Sommige bezoekers vragen zich af waar werknemers hun auto moeten parkeren, terwijl anderen juist blij zijn met de nieuwe regeling. In Denenkamp zijn de plannen gepresenteerd voor 2 nieuwe basisscholen aan de Molendijk en de Oranjestraat. De Alexander, de Veldkamp en de Kingschool krijgen samen een nieuw gebouw, met ieder een eigen plek, maar ook ruimtes die ze kunnen delen. Rondom de scholen komt veel groen en ruimte om buiten te spelen. Het terrein wordt bovendien verbonden met onder meer het Cultuurhuis, Dorpen S en het Twents Carmel College. De gemeente werkt de plannen de komende tijd verder uit. En als alles volgens planning verloopt, begint de bouw in de tweede helft van 2027. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht koelt het af, maar het blijft toch nog zo'n 13 graden. Morgen is het voor een groot deel bewolkt, het wordt 22 graden. En de dagen daarna stijgt de temperatuur en dan kan het zomaar weer 25 graden worden.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl voor de kwaliteit die over 10 jaar nog in je broek zit.
8: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
11: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com. Online.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Gevonden.
2: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan burgercontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
3: Mooi hoort hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuw-Heden.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Thijs Pennema. 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook is illegaal. Dat zegt de koepel van legale goksites. Ze slepen Meta voor de rechter omdat het bedrijf te weinig illegale reclames op Facebook en Instagram verwijdert. Ook wil de koepel dat de Tweede Kamer het makkelijker maakt om zulke platforms te beboeten. In het Zuid-Hollandse Nieuwkoop is een paraglider gewond geraakt, meldt Omroep West. Veel mensen zagen het ongeluk gebeuren. Wat er precies misging of hoe het met het slachtoffer gaat, is niet bekend. Het weiland wordt vaker gebruikt door paragliders. 4 jaar geleden ging het daar ook al eens mis. De Servische president Aleksandar Vučić treedt af. En dat komt niet als een verrassing. Er zijn al maanden protesten tegen zijn regering en begin deze maand ontmantelde hij het parlement. Vučić hoopt bij de parlementsverkiezingen over 4 weken verder te kunnen als premier. Israël trekt de status in van een groep Nederlandse diplomaten op de westelijke Jordaan-oever. Het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat of wat de gevolgen precies zijn. Nederland en Israël zijn altijd nauw bevriend geweest, maar de laatste jaren is de houding van Den Haag steeds kritischer geworden door de oorlog in de Gazastrook. En dan het weer van Weer Online. Vanavond valt in het noorden en westen een enkele bui. Op andere plekken is het droog. De temperatuur daalt komende nacht naar een graad op 15. En dat was het ANP-nieuws.
7: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De patiënten van de Friese ziekenhuisgroep Frisius kunnen weer inloggen in hun patiëntenportaal. Sommige ziekenhuizen in Nederland hadden een kwetsbaarheid in hun computersysteem. Daarom waren ze uit voorzorg uitgeschakeld. Bij ziekenhuizen in Breda, Tilburg en Waalwijk zijn de portalen nog onbereikbaar. In Nijkerk zijn homo-hatende teksten over een regenboogpad geschreven. Dat meldt Omroep Gelderland. En dat is niet de eerste keer. Sinds de aanleg, een maand geleden, gebeurde dat al 2 keer eerder. De vorige keer deed de gemeente aangifte. Of dat nu weer gebeurt, is niet bekend. De politie heeft nog geen daders kunnen oppakken. Mathieu van der Poel is tevreden met zijn bronzen medaille op het WK wielrennen in Montreal. Hij reed lang op kop, maar werd teruggepakt en zag toen de Amerikaan Brandon McNulty ontsnappen. Hij besloot het gat niet te dichten. Daarna sprintte hij in de achtervolgende groep naar brons. Griekenland heeft voor een verrassing gezorgd in de Nations League. In Augsburg wisten ze Duitsland te verslaan met 1-0. Dat is voor de Grieken de eerste overwinning op Duitsland ooit. Ze staan nu eerste in de groep waar Oranje ook in zit. Griekenland heeft 6 punten. Het Nederlands elftal staat tweede met 4 punten. En dan het weer van Weer Online. Het is grotendeels bewolkt en in het westen is af en toe een bui mogelijk. Het koelt af naar een graad of 13. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Israël trekt de diplomatieke status in van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah op de westelijke Jordaanoever. Israël noemt dat een reactie op het Nederlandse importverbod voor goederen uit bezette gebieden. Om hoeveel medewerkers het precies gaat of wat de gevolgen voor hen gaan zijn, is nog niet bekend. De Servische president Aleksandar Vučić treedt af. En dat is geen verrassing, hij had zijn vertrek in juli al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Over een maand zijn er nieuwe verkiezingen. Vučić hoopt dan verder te kunnen als premier van Servië. De radicaal-rechtse partij AfD grijpt naast de burgemeestersposten in de Duitse deelstaat Neder-Saxen. De partij deed gisteren in 3 gemeenten mee aan de tweede verkiezingsronde. Overal kregen de AfD-kandidaten veel minder stemmen dan hun tegenstanders. In Salzgitter won de CDU bijvoorbeeld met bijna 75%. En paus Leo gaat het kindermisbruik in de katholieke kerk aanpakken. Dat zei hij nadat hij in Frankrijk urenlang met misbruikslachtoffers heeft gesproken. Er moeten volgens hem diepe wonden geheeld worden. In 70 jaar tijd zijn naar schatting meer dan 300.000 Franse kinderen door katholieke geestelijken misbruikt. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het grotendeels bewolkt en in het westen kan af en toe een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 13. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.